0: mijn dag.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Zenuwachtig voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de witte adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Oase Palliatieve Zorg organiseert op zondag 5 juli een sponsorwandeltocht en een open huis bij Respijthuis Het Huis Het Lioba in Egmond Binnen. Het doel: geld inzamelen voor een elektrische massagestoel.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op 2 plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Ruggelwaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. Vanaf dinsdag 30 juni krijgt de Noordervaart bij de omval nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot zaterdagochtend 4 juli. De weg is steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends dicht. Verkeer wordt omgeleid via Autoleek, ook bus 129 rijdt om. Fietsers kunnen de overzijde van de Noordervaart gebruiken. Alkmaar blijft van plan op te treden tegen de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar. Het COA plaatste in maart onverwacht ruim 50 mensen in het hotel. Volgens de gemeente past dit niet binnen de hotelbestemming en wordt mogelijk de omgevingswet overtreden. Het COA heeft geprotesteerd tegen de actie. Alkmaar bestudeert momenteel die reactie. De politie onderzoekt meerdere zakkenrollerijen bij station Castricum afgelopen zaterdag. Tussen 3 en 5 uur werden ongeveer 10 treinreizigers beroofd. 3 verdachten worden gezocht. Ook zoekt de politie een vrouw die een gestolen portemonnee terugbezorgde aan het slachtoffer. Mensen die nog geen aangifte deden, worden opgeroepen dat alsnog te doen.

0: uitgaansagenda.
1: In het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 augustus barst het feest los in het dorpshart van Castricum met de 5e editie van het Castricums Smaakmakersfestival. Dit populaire festival belooft een heerlijke mix van muziek, theater en culinaire hoogstandjes van de lokale horeca.

0: In het vak uit Marlies Geldof. Dag Marlies.
1: Hoi.
0: Hoi, van Marlies Art, hè?
1: Ja, Geldof Art heet het eigenlijk. Ja, ja.
0: Geldof Art.
1: Ja, dus, dat klopt.
0: Ja. Wij kennen elkaar natuurlijk vanwege je huidtherapie, hè? Dat ik daar bij jou voor kwam altijd.
1: Ja, voorheen was ik huidtherapie inderdaad. En toen kwam je bij mij,
0: in de regio, klopt. In de regio. En vandaar. En nu ben je intussen, daarnaast, dat deed je al een beetje. Maar intussen is het wel meer geworden, hè? Dat je daarmee bezig
1: bent. Ja, ik ben ook kunstenares inderdaad. En dat gaat... hartstikke leuk. Ja. Dus dat hangt op verschillende plekken in het land, in galeries en op beurzen. En de komende tijd weer op een aantal kunstroutes.
0: Ja, ook bij ons in de regio. Dus vandaag dat we elkaar ook even spreken.
1: Ja, precies.
0: Hoe ver ben je inmiddels mee?
1: Nou, in principe ben ik heel ver met de voorbereidingen. Ik doe zelf niet mee met de kunstroute Akersloot, maar ik zit wel in het bestuur. En ik regel alle social media. Dus vandaar dat het leuk is om dit toch even te melden hier. Want de kunstroute Akersloot is het laatste weekend van mei. Op zaterdag en zondag 30 en 31 mei van 11 tot 5. En dat is een leuke kleine route om te wandelen of te fietsen door het mooie Akersloot. En je kan daar meer informatie over vinden op www.kunstrouteakersloot.nl. En het laatste weekend van juni is de kunstparade in Heiloo. Daar doe ik wel aan mee. En dat is op 26, 27 en 28 juni. En dat is een groot evenement door heel Heiloo met meerdere grote groepslocaties en individuele ateliers. Ja. En ik sta dan in de cultuurkoepel te exposeren.
0: Ja, wat een mooie locatie is dat, hè?
1: Dat is een fantastische locatie met prachtige glas- en loodramen en een hele grote groep verschillende kunstenaars. Dus we hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen kijken.
0: Ja.
1: En daar kan je op internet meer informatie over vinden op kunstparadeheiloo.nl.
0: Ja, zit er in Akersloot en Heiloo, zit daar verschil in?
1: Akersloot is een wat kleinere kunstroute, ook wat meer hobbykunstenaars, ook professionele kunstenaars. Eigenlijk een leuke kleine route voor een dagje wandelen of fietsen bijvoorbeeld. En de kunstparade in Heiloo is een stuk groter. Daar is het ook wat meer professionele kunstenaars bij. En daar kan je echt meerdere dagen vermaken als je van kunst houdt.
0: Ja, mooi. Hey, wat gaan we van jou zien onder andere?
1: Ja, van alles. Ik probeer natuurlijk ieder jaar iets nieuws op te hangen. En vandaag, of dit jaar, probeer ik daar ook weer helemaal nieuwe dingen aan mee te nemen. Dus ik ben hard bezig met verschillende kleuren, vormen, bladgoud, mooie kleuren. Dus ja, ik hoop jullie te verrassen.
0: Ja, zeker. Is het een beetje een kleurentrend?
1: Je ziet de laatste tijd wel een beetje een kleurentrend die neigt naar groen. Dus daar hou ik heel erg van. Dus dat zie je wel een beetje terug in de werken die ik ga maken.
0: Zo. Eind juni, hè? Kunnen we jou verwonderen?
1: Ja, eind juni kunstparade Heiloo in de cultuurkoepel.
0: Nou, mooi. Mooi, supermooie locatie. Dus dat is al een cadeautje op zich.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: En we hopen dat het weer ook een beetje mee zit, hè?
1: Ja, dat hopen we zeker.
0: Ja, is goed. Hey Marlies, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Heel veel succes. En we spreken elkaar, want we zien elkaar.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Oké, graag gedaan.
1: Doei.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Elisa de Pakt uit, Karin Bloemen. Dag Karin.
1: Hoi.
0: Wat fijn je weer te spreken.
1: Ja, het is best geleden alweer.
0: Ja, zeker. Ja. En in het theater ook druk geweest, hè?
1: Ja, we hebben heerlijke voorstellingen gespeeld. En we zijn nu weer, de vier komen eraan voor deze maand mei. En dan gaan we nog 50 voorstellingen spelen in het nieuwe seizoen. Het is een soort reprise. En dan heb ik echt alle voorstellingen gespeeld. En dan ben ik klaar met Texas, waar ik een grote shows maak.
0: Dat is dan af.
1: Ja, ik heb heel duidelijk aangekondigd dat het gewoon mijn laatste theatershow is. En dat is ook fijn, want dan is het gewoon, ik moet echt nu een beetje een andere koers gaan in een dagje ouder.
0: Ja, maar niet minder actief, hè?
1: Niet minder actief.
0: Nee.
1: Nou, wel hoor, het scheelt echt. Ik ben met mijn stichting bezig.
0: Ja.
1: En dat vereist natuurlijk ook alle aandacht, want dan merk ik echt niet zomaar even naast doen. Het is niet, dat kan gewoon niet. Dus het is wel echt, het is echt werk.
0: Ja, wat meer over de stichting ook vertellen die het nog niet echt meegekregen hebben?
1: De stichting heette gewoon letterlijk de Karin Bloemen Stichting. En ze is in om mensen te helpen die te maken hebben met seksueel gebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag. En die proberen emotioneel en als juridisch advies te geven. En proberen ook goed naar de goede mensen te sturen, omdat dat vaak een weerwaar is aan mogelijkheden. En we zijn ook een project gestart, Stichting Slachtofferhulp, om een nieuwe methode te zetten om mensen sneller bij hun trauma te laten komen, om dat te verwerken.
0: Ja, want helaas vandaag, vandaag de dag is het nog steeds in de hand, hè?
1: Ja, ja. Weet je, het is natuurlijk ook, weet je, als je ziet wat er met kleine kinderen gebeurt die zo mishandeld worden en dat ze in een coma gehouden moeten worden of eraan overlijden. Echt, ik weet niet wat er met de mensen aan de hand is, maar het gaat ergens goed.
0: En dat heb jij aan de lijf ondervonden natuurlijk.
1: Ja, ik weet wat het is om weg te hebben met vol vernedering, pijn, verdriet, angst en gewoon misbruik. En ik wil zo laten zien dat er een weg uit is, weet je wel. Dat je echt nog wel een leven kunt hebben na al die ellende.
0: Ja, nou mooi.
1: Maar dat je niet, zoals de Amerikanen zeggen, dat it doesn't define you, weet je wel.
0: Ja, nou mooi dat je een stichting ernaast hebt.
1: Ja, nee, ik krijg ook hele goede, lieve hulp. Elke avond sta ik ook naar de voorstelling met een grote banner in mijn rug. Van, jongens, als je de €2 over hebt, stort het, weet je, dan kan ik door.
0: Ja, ook wat moois, want ja, je zit natuurlijk niet stil. En buiten dat je ook weer lekker druk in de tuin bezig bent, ben je ook weer met de haken bezig geweest, hè?
1: Ja, nee, het was heel leuk, want de oude... De uitgever waar ik mee werkte, die stopte met handarbeid boeken. Want dat, zo heet het natuurlijk officieel.
0: Ja.
1: Dus nu zit, dat was Luiting in Zijthof. En dus nu zit ik bij Cosmos. En die hadden er helemaal zin in. En toen hebben we dus ook bedacht van, nou, wat gaan we doen? En bij de vorige boeken waren het natuurlijk heel kleurrijk. En ik zei, ik vind het echt wel grappig om nu eens alleen maar helemaal in zwart-wit te gaan.
0: Ja,
1: met een tintje grijs.
0: Maar het nu rood, zeggen ze soms wel eens, hè?
1: Ja, zeker als je het combineert met rood, dan is het echt heel sterk.
0: Ja.
1: Want als je dus zwart-wit werkt, heb je veel meer het effect van de vorm.
0: En de contrast.
1: En de contrast, het grafisch werk komt dan veel beter uit. En nou ja, in alle ontwerpen zie je dat ook heel duidelijk terug. Het is heel, en het is ook op een gekke manier een beetje chic. Ik dus, ja, dat ook niet van dat is echt.
0: Nee.
1: Het is bijna chic, ja. Maar dus ik heb echt ook weer een heel mooi boek gemaakt. En mijn beide dochters, die hebben weer, zijn zo lief geweest om
0: model te
1: poseren.
0: Ja.
1: En model te staan. Dus dat is natuurlijk, dat is al grappig. Want je ziet ze gewoon op volwassen vrouwen worden. Dat is echt heel gaaf.
0: Ja.
1: En natuurlijk mijn zusje Jolanda, die heeft weer fanatiek meegeholpen. En we hebben een paar hele mooie ontwerpen. Ik heb ze ook hele gekke namen gegeven. Dat vond ik zelf wel geestig. De Hermelijn en de Hands Free en de Hanenpoten en het Oog en de Krul.
0: Nou, dat maakt het ook extra spannend, toch? Extra
1: ja, de spanning van de mensen, ja.
0: Ja.
1: Ja, en we hebben weer echt geprobeerd, echt met alle toeren, en een beetje het opnieuw laten haken, de patronen laten checken. Want ja, ik vind dat het allerergste, dat weet ik nog wel van mijn allereerste boek. Toen is er toch echt iets heel erg misgegaan, want er stonden wel 30 fouten in. En ik kan helemaal geen patronen lezen, ik moet me vertrouwen op de mensen die dat maken.
0: Ja.
1: Nou, ik was echt in shock daarna. Dus dat vond ik ook. Dus we proberen echt. Ik heb nu een geweldige collega die heet Adelheid. Die staat ook in het boek met een ontzettend leuk trui. Die heeft me zo goed geholpen en die probeert alles te controleren wat er maar te controleren valt.
0: Oh, mooi. Dat je zo'n mooi mens om je heen hebt die je dat extra controleren.
1: Ja, zij kan dat goed van. En dus is het ook veel professioneler in die zin. Weet je, Cosmos die doet het goed. Mijn Adelheid was geweldig. Weet je, mijn dochters die. En ik heb een paar hele mooie dingen. De jas. Ik had natuurlijk altijd toch zo'n mooie lange Rally Square jas. Weet je, alleen die viel altijd heel recht. En mijn meisjes zijn rond. Dus ja. Dat vond ik wel een dingetje. En nu heb ik eentje ontworpen met allemaal gerende stukken als een soort rokjas. Waardoor hij echt prachtig valt. Een beetje klokkend.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja, dat is wel iets meer werk. Maar het is echt, het effect is echt. Ik heb hem een paar keer aangehad, gewoon zo onderweg. Dat mensen zegt helemaal een beetje hebberig. Kom je aan?
0: Nou, eigenlijk ontwerp.
1: Ja, nee, maar het leuke is, omdat het in het boek staat, je kunt het zelf maken. Dus je bent niet van een winkel afhankelijk of dat je er 800 of 900 euro voor moet betalen. Want dat zou zoiets kosten als je het koopt. Je kunt het gewoon zelf doen.
0: Ja, en dat is zo mooi. Dat het ook zelf op je eigen tempo kan, hè?
1: Ja, en met je eigen kleuren. Want ik maak het in zwart-wit-grijs, toch zeker dat grote vest. Maar dat hoeft natuurlijk niet, hè? Je kunt ook zeggen, joh, ik doe hem in, weet ik, van geel-oranje-rood.
0: Ja, kan ook.
1: In zachtblauw, donkerblauw en wit. Ja. Is ook prachtig.
0: Pastelkleuren zijn ook helemaal mooi.
1: Oh ja, ik heb ook eentje gemaakt in pastel. Nou ja, echt liefje. Maar die komen er niet in, dat is helaas. Maar dat werkt wel echt heel goed. Dus het gaat om het ontwerp. Weet je, dat het patroon klopt en die klopt.
0: Nou, hartstikke goed. Hij is uit, hè?
1: Nou ja, hij is net binnen. Ik heb net eergisteren kwamen de voor mij de boeken om even ook te checken en de bewijsexemplaren noemen ze dat. En ik krijg morgen hopelijk morgen alle boeken binnen. Dan ga ik ze allemaal signeren. En dan heb ik als cadeautje een extra ontwerp bij van een hele leuke lamp. Oh. Die ik ook zelf ontwerp. Ja, dat is echt super gaaf.
0: Oh, wauw. Helemaal niet.
1: Ja, schat. Maar goed, dus dat heette lekker bezig.
0: Heel fijn, Karin. Gaat je zomer eruit zien?
1: Het is op zich wel leuk, want ik ga ook in het concertgebouw in juli ga ik 3 concerten geven met het thema Amsterdam. Dus dat is 16, 17, 18 juli, als ik me niet vergis, in het weekend. En dan ga ik samen met Jamai en Grace. Ik ben altijd zo slecht in naam. Ik vergeet meteen wat ik het wil zeggen. Ik ga dus een mooie Amsterdamse liedjes zingen. Dus het hele concertgebouw zit vol. Dan gaan we met z'n allen aan de Amsterdamse grachten en het dorp. En weet je, dat soort nummers zingen.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja. Hoe heet die zangeres? Dat is al geweldig goed Whitney Houston doet.
0: Ja.
1: Weet je nou? Grace. Glennis. Oh, daar ben ik het in. Glennis Grace.
0: Glennis Grace.
1: Ja, en die zingt ook zo goed. Mijn hemel, wat kan die vrouw zingen. En Jamaya ook, dus ik moet echt mijn best doen.
0: Ja.
1: In het concertgebouw.
0: Nou, het wordt vast een feestje.
1: Ja, liefde. En er komt natuurlijk ook nog de World Pride komt eraan in augustus. Nou, dat wordt natuurlijk ook echt weer een happening. Dus ik ga bij Fles kan op een hond bellen. Bij wie mag ik op de boot? Ja, dat vind ik echt het leukste en het mooiste wat er is om te doen.
0: Ja.
1: En dan is alweer, ik wil niet aan denken nog, maar dan is de zomer weer voorbij. En dan... gaan we weer gewoon aan het werk.
0: Ja, andere leuke dingen doen.
1: Ja, nou ja, het is wel heel fijn om de laatste theatervoorstelling te spelen. Die heet Renaissance 2.0. En gaat ook een beetje over de tijdgeest van nu. Over dat we gewoon het menselijke contact een beetje kwijt zijn. Dat we allemaal filmpjes kijken die allemaal gemaakt zijn door AI. Dus dan denk je, oh wat erg, maar dat is helemaal niet waar. Of je ziet een push iets grappigs doen, dat is helemaal niet waar.
0: Dat kan eigenlijk helemaal niet.
1: Wat ze laten zien, kan echt niet. En dat is, dus weten we niet meer wat de waarheid is.
0: Nee, wat echt is en wat nep is.
1: Ja. Dus we moeten onszelf ook een beetje gaan voorbereiden op dat we wat echter met elkaar om moeten gaan. Om te voorkomen dat we alles maar zomaar klakkeloos geloven. Dat kan gewoon niet meer.
0: En aannemen, ja.
1: Ja, elke aanname is eigenlijk gewoon geïndoctrineerd met de gedachten van degene die wil dat je dat denkt. Dus we moeten weer echt beter voor onszelf leren denken en de vrijheid voelen om gewoon te zeggen, nee, dat trap ik niet in.
0: Nee. en een beetje aan elkaar denken, toch?
1: Nee, vooral de menselijke maat. Dat merk ik elke avond in de show. Ik ga expres naar de voorstellingen altijd met mensen praten en op de foto. En dan pas merk je hoe belangrijk het is voor mensen dat je ze aanraakt, dat je met ze praat, dat je ze in de ogen kijkt. Dat je het voor elkaar doet, weet je wel, in plaats van dat iedereen maar bezig is met zichzelf.
0: Ja, en voor zichzelf.
1: En voor, ja, en die menselijke maat, zoals, en daar heb ik het letterlijk over in de voorstelling. Weet je, in de jaren 70 was dat heel normaal. Het was ook heel normaal dat je je soms verveelde. Dat je gewoon op een bankje naar buiten zat te staren. Of dat je de vogeltjes aan het bekijken was. Ja. En dat je liep te fluiten op straat. Ja. Nu is iedereen zit in zijn telefoon.
0: Telefoon, computer, tv, alles eromheen. Ja. En er is bijna geen andere omgeving meer, andere wereld voor ze.
1: Maar die is er wel, hè. Dat heet de echte wereld. En die is gewoon, zodra je... Ik heb echt iemand die nu is gedwongen, haar telefoon mag ze niet meer kijken. Dus ze heeft zichzelf, weet je, echt gewend. Dus ze op een soort dieet gezet van alleen 's ochtends 1 uur op haar telefoon om mail te checken en nieuws. En dan gaat haar telefoon uit.
0: Ja.
1: Nou ja, ze ging een wereld voor me open. Ik zag opeens, oh, we hebben bloemetjes in de berm. En hé, de buurvrouw heeft haar haar anders gedaan. En loopt dat kind nou te huilen, weet je? Opeens zie je de echte wereld weer.
0: Ja.
1: En dat moeten we eigenlijk allemaal doen.
0: En koesteren, want nu kan het nog.
1: Nu kan het nog, want je weet het net als ik. Opeens is iemand dood en ik heb het hier eigenlijk überhaupt nog gesproken, joh, de laatste 6 maanden.
0: Ja.
1: Nou, eigenlijk kan dat niet, hè. Dat is eigenlijk gewoon te erg voor woorden.
0: Wat was het weer een feest en fijn om jou gesproken te hebben.
1: Is dat klaar? Ja,
0: of je moeder wil nog meer vertellen, dat is ook prima.
1: Nee, liefde, je hebt gelijk. Het is, ik wil ook helemaal niet opscheppen of zo, maar ik vind het... Leven kan zo mooi zijn en zo rijk. Zeker als je in het theater maakt, doe je ook echt, weet je wel. Ik sta echt te zingen, echt te dansen, echt muziek te maken met echte muzikanten. Er komt niks uit een blikje, snap je?
0: Nee, ja.
1: En daar ben ik zo trots op dat we dat elke keer nog voor elkaar hebben gekregen.
0: En dankbaar.
1: Dus, en echt ook heel dankbaar. Dus dit is mijn afscheid, weet je, van het theater maken. En ik vier dat echt.
0: Ja.
1: Niet met heimwee, maar met trots dat het tot zover is gelukt.
0: Dat het tot zover is gelukt en met een heel mooi team achter je ook in je gezin.
1: Ja, zeker. Want zonder de mensen, weet je, ben je helemaal nergens.
0: Nee, zeker niet.
1: Dat is echt waar.
0: Karin?
1: Dus straks ben ik al 67, want dan mag je oude mevrouw tegen me zeggen. Dag oude mevrouw, zeg je dan de volgende keer. Laten we dat afspreken.
0: Ja, is goed. Karin, het was een genoegen en een feestje om je weer te spreken.
1: Dankjewel, lieverd.
0: Fijne zomer. En, en we gaan elkaar zeker later dit jaar nog even spreken, hoor.
1: Oké,
0: gezellig.
1: Doei.
2: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij. Regio-nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de kust- en duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de kust- en duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op 2 plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Ruggelwaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen.
5: Een vijfde van de bruggen in gemeente Alkmaar heeft de komende 5 jaar groot onderhoud nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Cobouw en het NHD. 3 bruggen moeten worden vervangen. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. In Uitgeest moet 9% worden aangepakt. In Dijk en Waard zijn de bruggen voorlopig in orde. Hoge kosten zijn volgens gemeenten de voornaamste reden voor uitstel. Op het fietspad bij de rotonde Hertog Albrechtweg in Alkmaar hebben vrijdag 2 aanrijdingen plaatsgevonden. Een fietser raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De veroorzaker is aangehouden. Hij reed zonder geldig rijbewijs. Later schepte een oudere automobilist 2 meiden op een e-bike. Zij kwamen er goed vanaf. De man moet zijn rijbewijs inleveren voor een rijvaardigheidstest. De hoge temperaturen van vrijdag hadden gevolgen voor de Alkmaarse kaasmarkt. De organisatie had het programma ingekort. Kaasdragers deelden berries van rond de 125 kilo over het Waagplein, wat bij hitte zwaarder is om vol te houden. Rondom de markt waren extra schaduwplekken gecreëerd voor bezoekers. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit...

0: bikemusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorde viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
7: Het

0: Ja, Dancing on the Ceiling, jongens. Goedemorgen.
1: Ik word er zo blij van. Hè?
0: Ja, jij wordt er zo blij van. Alleen, ik moet even kijken, want ik hoor je niet. Want ze hebben hier aan de...
2: dat is wel fijn, ja.
0: Ja, dan ben je er ook, ja.
2: Wat een heerlijke voorbereiding weer.
0: Zo, ja, we hebben het echt heel goed voorbereid. Ja. Zoals altijd eigenlijk op zaterdagmorgen.
2: Precies. Hey, Bart, hoe is het? Alles leuk?
0: Het is met mij meer dan uitstekend zelfs.
2: Kijk, dat
0: ik
2: is...
0: Ik heb gisteren het onweer overleefd. Ja. Dus we zijn er weer. Ja.
2: Dat was,
0: was wel heftig.
2: Ja, ik dacht dat ze foto's van me aan het maken waren met flitslicht. Maar dat was toch echt het onweer.
0: Oh, dat dacht jij natuurlijk.
2: En dan is heel Nederland weer een reparoer. Want dan zijn we niet echt heel erg gewend, hè. Want het was echt wel behoorlijk heftig.
0: Het was bijna on-Nederlands, wou ik precies.
2: Ja. Maar wel fijn. Ik bedoel, dat prikkelt het leven dan weer wat extra, zeg maar. Hè?
0: Precies. Ja.
2: Dat soort dingen.
0: Prikkelt het leven. Dat is een mooi gezegd.
2: Dat dacht ik ook.
0: Hey, over het leven prikkelen gesproken. Normaal zit op jouw plek Michiel. Michiel is op vakantie, dus ik dacht, het is ontzettend leuk als er iemand anders zijn plek inneemt. Dus kijken of we het niveau wat naar beneden kunnen krijgen. Of
2: dat,
0: omhoog.
2: Dat gaat zeker lukken.
0: Dus ik zou zeggen, we gaan beginnen.
2: Het is gewoon wat hoor.
0: Ja. Oh, goedemorgen.
3: Wij zijn best wakker. En jij?
0: Ja, dus meestal, ik praat naar het jingletje toe, zeg maar.
2: Ja, precies. Ja. Nee, precies. Wat kunnen we afspreken? Moet het niveau beter of moet het niveau slechter? Ik kan alle kanten op.
0: Dus ik zou zeggen, voel het aan.
2: Voel het aan. Oké. Okay. In ieder geval zojuist Lionel Richie.
0: Dat is een heel hoog niveau.
2: Uit 1986 was die plaat die we net hoorden. Een vrolijk dansbaar pop- en R&B liedje. Zeer succesvol destijds. In een tijd dat Lionel Richie de ene na de andere hits scoorde. En ik ook. Met plezier naar luisterde, eerlijk gezegd.
0: Oké, precies. Wat gaan we doen vandaag?
2: Wat gaan we doen? Lekkere plaatjes uit de afgelopen 40 muziekjaren.
0: Zo is het.
2: Ja, toch?
0: Ja, dat sowieso.
2: Wat actualiteiten uiteraard. Wat gekkigheid komt sowieso voorbij. En als je zelf zoiets hebt van ik pak de telefoon. Dat is wel heel ouderwets trouwens. Maar goed, dat kan.
0: Dat wel, dat is wel leuk.
2: 072-506-7580, dat is het nummer.
0: Precies, en we hebben natuurlijk zometeen rond kwart over acht. Hebben we het ontbijtrecept rond kwart voor negen. Hebben we cabaret voor negen.
2: Ook nog, ja,
0: en
2: zeker.
0: Na negen gaan we weer ouderwets het best wakker stratenspel spelen. En we hebben superleuk. Ook nog het Corny kwartiertje. Nou, kortom, een bomvolle show, zeg ik.
2: Nou, laten we snel beginnen, zou ik zeggen.
0: Bijzonder goedemorgen en leuk dat je wakker wordt met Bart en Evert.
3: Je dag

0: Shanna Spiro, dames en heren. De 20-jarige Britse zangeres hoor je hier op Radio 80. Vorig jaar brak ze door met Die On This Hill. En wordt gezien deze dame als een van de grootste nieuwe poptalenten in de Verenigd Koninkrijk, moet ik zeggen, in Engeland. Hè. Ja, en dat ging over mooie spullen. Ja, die mag je best hebben en houden. Maar je moet wel rekening houden dat het wel fijn is om de verbinding te blijven vinden en echte ervaringen te blijven hebben. Ondanks al je mooie spulletjes waar je helemaal in weg kan kwijnen.
1: Zo,
0: dat is eigenlijk waar het om ging.
1: Dat is wel een zware boodschap zo op de zaterdagmorgen.
0: Ja, precies. Hè? Dat is een lekker wakker worden. Oh, hey, we hadden het net al even over het onweer gehad. Er is ook wel wat stormschade in de regio. Ja. Het waaide ook best wel. Juliana Pop, het muziekfestival daar in Julianendorp, kan niet doorgaan. Dus vanmorgen vroeg is dat bevestigd door de organisatie. Want de snacktent is ingestort. De podiumwagen is omgewaaid. Oh. Er is van alles niet meer bruikbaar. Dus en dat was even iets te kort dag om het allemaal op te bouwen.
1: Ja, precies.
0: Jammer is dat.
1: Ik zie hier ook allemaal mensen hard rondlopen trouwens. Hier in de studio's. Want er is ook iets met de zender aan de hand. Is die vannacht ook naar beneden gekomen of zo?
0: Ja, het is een beetje jammer dat de zender er even uit ligt.
1: De FM-zender hebben we het over in dit geval. Want we zijn natuurlijk gewoon op DAB+, op internet, achter de televisie. Al die andere 500 kanalen die er nog zijn. Maar de FM, zeg maar,
0: die is
1: tijdelijk even niet beschikbaar.
0: Ja, je kan gewoon niet in je autootje gaan luisteren.
1: Maar dat kan wel, als je een DAB-radio hebt natuurlijk.
0: Ja, dat kan wel. Ik ben misschien met ouderwets. Je kan hem ook gewoon je telefoon inpluggen en dan live meeluisteren natuurlijk vanuit je auto.
1: Toch? Ja, dan kun je via ouderwets, dat is helemaal nieuw natuurlijk. Want dat is
0: nieuw.
1: Ja, precies. Nee,
0: dat kan allemaal. Dus beste mensen, leuk dat je er even goed bent. Zennetje is overleden. Het wordt zo snel mogelijk weer hersteld.
1: Ik loop net wat solderen ook. Dus ik denk dat er toch nog wel een boutje aan staat hier.
0: Het is wat.
1: Ja, het is wat. Dus het is toch een beetje voor de intimie nu, zeg maar. De mensen die...
0: De echte diehards, hè. De mensen
1: die zitten. Geheime ochtendshow.
0: Ik weet zeker dat de mensen, vooral ook in Egmond en zo, maar ook in Hambergen bijvoorbeeld, Nu al zit het te wachten op op dat stratenspel. Hè? Dat je nog wat kan winnen en zo.
1: Ja, zo is het, ja.
0: Dus dat is ook wel fijn.
1: Dat kan ik me wel voorstellen. Ja, dat is natuurlijk wel leuk.
0: Dat is wel fijn.
1: Goed. Een fles rode wijn, witte wijn en een rosé is dan meteen te winnen. Na 9:15 doen we dat.
0: Ja.

0: Nou, zo... het regende gisteren, maar geen zonnestralen, zou je zeggen.
1: Nee, dat is dan weer jammer. Maar goed, het was gisteravond nog wel redelijk zonnig, totdat het ging regenen. En warm vooral ook.
0: Het was zeker warm, ja.
1: Heerlijk.
0: Hou je ervan? Ben je iemand van de warmte?
1: Ja, het was gistermiddag vond ik het wel iets te veel. Begin van de avond heb ik even op het balkonnetje gezeten van mijn huis. En dan kijk je zo naar die prachtige lucht in Egmond aan de Hoef. En dan zie je al die vogeltjes voorbij gaan. Dan denk je, nou ja... Top, dat wonen we toch mooi, mensen.
0: Ja, nou dat is waar.
1: Ja, ja. Toch? Zo is het ook.
0: We hebben ook niet heel veel te klagen natuurlijk.
1: Zeker niet. Ja. Nee. Nou ja, goed, ontbijtje is erbij ingeschoten vanmorgen, maar dat moet ik dan straks nog wel weer inhalen. En over ontbijtjes gesproken. We hebben nog een item te gaan.
0: Ja, het best wakker ontbijtrecept.
1: Ja, precies.
0: Voor zaterdag.
1: Nou, heb je wat haast en zo, of niet zoveel zin om een lekker ontbijtje klaar te maken, dan heb ik wat ochtendtips voor je op deze mooie zaterdag. Wat dacht je bijvoorbeeld een banaan met een lepel pindakaas? Ja, het klinkt gek, maar verrassend lekker. En je bent in 10 seconden klaar, mensen.
0: En zaterdag... Ik ga tellen. Ik zet de wekker. Gaat hij?
1: Oké. Okay.
0: 1.
1: Ja?
0: Ja, doe maar.
1: 2.
0: Ja, 3.
1: Ja, lekker. Ik heb nu al op. Zaterdagochtend betekent voor veel mensen een croissantje eten. De grootste uitdaging blijft alleen om het te eten zonder kruimels door het hele huis te verspreiden. Dus probeer dat eens. Misschien een leuke challenge. En ontbijt hoeft niet ingewikkeld te zijn. Hè. Ik zei het net al, dat hoeft niet. Wat dacht je van yoghurt, wat fruit en een handje muesli? Maar heb je eigenlijk niet nodig om goed te beginnen. En deze ochtendtip kost minder tijd dan het volgende stukje muziek hier op de radio. Een boterham met aardbeienjam en een kop koffie. En soms zijn de klassiekers gewoon het allerlekkerste. En wat dacht je bijvoorbeeld? Een appel in stukjes, een beetje kaneel erover en klaar. Simpel, maar het ruikt meteen alsof je moeite hebt gedaan voor jouw ontbijtje. En twee crackers met kaas en een platje komkommer. Niet spannend, maar lekker en je kunt meteen door met je zaterdag. Nou, een bakje yoghurt met honing tot slot nog. Soms heb je maar 2 ingrediënten nodig voor een goed ontbijt. Nou, wil je meer tips? Je kunt mij persoonlijk bellen.
0: Oh.
1: Dan vertel ik het gewoon, zeg maar. Hè.
0: Want, de Evert Hotline, dames en heren.
1: De Evert Ontbijt Hotline.
0: Ja, 072-506-7580.
1: Zo is het.
0: 072-506-7580. En als je nu belt, voor de eerste beller,
1: ja,
0: draai je ook een zoekplaatje.
2: Inderdaad.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A9 richting Amstelveen, tussen knooppunt Diemen en Amsterdam-Gaasperdam. Ongeveer 10 minuten vertraging. Er is maar één rijstrook open, want er staat een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De flatwoning aan de Maasstraat in Alkmaar, waar zondag brand uitbrak, is onbewoonbaar. Dat bevestigt verhuurder Kennemer Wonen. De getroffen bewoners, hun moeder met twee kinderen, krijgen elders onderdak. Buren met rook- en waterschade kunnen in hun woning blijven en krijgen ondersteuning. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Vanaf dinsdag 30 juni krijgt de Noordervaart bij de omval nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot zaterdagochtend 4 juli. De weg is steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends dicht. Verkeer wordt omgeleid via Autoleek, ook bus 129 rijdt om. Fietsers kunnen de overzijde van de Noordervaart gebruiken. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak rond de Drentse kunstroof. Twee Herugowaardse hoofdverdachten kregen strafvermindering in ruil voor het teruggeven van de gouden helm van Koto Finesti en twee gouden armbanden. Een derde hoofdverdachte sloot geen deal, maar kreeg ook 4 jaar cel. Ook hij gaat niet in hoger beroep. De officiële erkenning van het Alkmaarse slavernijverleden is goed ontvangen bij de betrokken gemeenschap. Dat meldt de Klankbordgroep. Wel plaatst de groep kanttekeningen omdat het college afzag van formele excuses. De Klankbordgroep heeft begrip voor de politieke gevoeligheid, maar noemt excuses in de toekomst een logische en noodzakelijke vervolgstap. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
10: In het oosten en noorden begint de dag met onweersbuien. In de middag is het volop zonnig met hier en daar een paar stapelwolken. Het is opnieuw zomers tot tropisch warm. Het is een beetje waar je in Nederland je bevindt. Want hier aan de kust ligt de temperatuur door de wind van zee tussen de 22 en 25 graden. Maar in het zuiden van Nederland kan het opnieuw 30 graden worden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er wel kans op een enkele regen- of onweersbui in het zuidelijke deel van Nederland. Dus ik zou zeggen, hou de weerswaarschuwingen even in de gaten. We'll be right back.

0: Zo, dat was... Zo, ik sta trouwens...
1: Jeetje, was dat een... Bart, was dat een politieke boodschap om zeg maar in het midden te gaan zitten qua stem of zo?
0: Nou,
1: ging het over lichamelijk vastzitten?
0: Ik vroeg me even af wat ze nou precies zong.
1: Ja, wat zong ze nou? Vast
2: in het midden van de nacht. Oh, ik zat vast.
0: Oh, het is toch anders dan ik het gehoord heb.
1: Heeft het iets met SM te maken of zo dit?
0: Weet ik niet.
1: Dat je vastgebonden...

0: Leuk dat je luistert, mensen. Wat gezellig. 9:10.
1: Ja, Michiel is er
0: ja, waar is Michiel eigenlijk?
1: Ja, Michiel is op vakantie. Ja,
0: hey, ik heb genoten van de Train of Jupiter. Met de Drops of Jupiter. Zojuist.
1: Heb jij inderdaad genoten?
0: Ja, inderdaad. Dat was eigenlijk een nummer, dat weet ik toevallig. Die deze meneer Pat Monaten, de zanger, eigenlijk schreef na het overlijden van zijn moeder. In een droom zag hij haar als iemand die op een bijzondere reis was geweest. En vol nieuwe ervaringen terugkwam.
1: Ja, echt waar. Ja.
0: En die droom die vormde dus de basis voor de tekst van het liedje. Waarin de reis naar Jupiter symbool staat voor verandering. Groei en het leven naar verlies. Ja. En dat schud ik dat zo uit mijn mouw of haal ik dat van ChatGPT af? Wat denk jij?
1: Nou ja, de vraag stellen is een beantwoorden, denk ik.
0: Ja, precies. Ja, dat weet ik gewoon. Dat is algemene kennis.
1: Oh, dat weet jij
0: dus,
1: gewoon.
0: Dat is gewoon leuk.
1: Ja, okay.
0: Dus bij deze, Bart.
1: Ja, dat is goed.
0: We kregen een belletje van Tante Annie. Ja, zo noemt ze zichzelf uit Schorrel. Luistert digitaal naar ons. Dat vinden we leuk. Ze heeft ook veel gehad aan het ontbijtnieuws. Wat we zojuist hadden. De tip

0: En er wordt volgende week, ik meen zaterdag, wordt er een prachtig feest weer gevierd. Mm-hmm. In Bergen, in een buurt daar, Tuindorp. En daar gaan we het ook nog eventjes over hebben. Want dat is altijd een heel saamhorig en steeds beter en groter feest.
1: Oké. Okay.
0: Bijna een festival.
1: Nou, mooi.
0: Ja, toch?
1: Hey, voor Tante Annie heb ik dan speciaal iets van Paul de Leeuw.
0: Ja, dat vroeg ze. Ja. Leuk, man.
1: Cabaret voor 9 ook meteen een beetje.

0: Ja. Tranen.
1: Woemek, hè? Inderdaad, een vrolijk nummer. En mensen hebben niet eens door, hè, dat het eigenlijk over een gebroken hart gaat in het liedje.
0: Precies.
1: Ja, het is echt zo. Ja.
0: Maar goed.
1: Ja, precies.
0: 12 minuten voor 9 in de geheime ochtendshow hier
1: op
0: Radio 80. We noemen het Best Wakker.
1: Want
0: en waarom geheim? Je hebt het misschien gehoord, maar... of ja, misschien heb je het ook niet gehoord. Want hij staat uit, de FM-zender. De Mighty 105.9.
1: Die is overleden.
0: Die staat even uit. Die is overleden. Ja, er wordt op dit moment hard gewerkt.
1: Ja.
0: As we speak, want ik ruik hier nog steeds het soldeer. Dus ik hoop dat het ding zo snel mogelijk aan kan. Maar het schijnt nog best wel wat onderdeeltjes besteld te moeten worden.
1: Ik heb vernomen dat sowieso volgende week dat het alles allemaal weer goed gaat.
0: Kijk,
1: volgende week zaterdag, dan hebben we hier gewoon weer zeg maar signaal op de FM.
0: Maar niet getreurd. Ja. Je kunt ons natuurlijk nog gewoon ontvangen via die vele andere kanalen. Dan heb ik het over onder andere RTV80.nl, DAB+. Hè. Steeds meer autoradio's hebben dat natuurlijk ook. En zo'n radiootje, wat kost dat nou? Een paar tientjes en heb je een DAB-radio. Ja, dat kan natuurlijk gewoon achter de televisie. Hè? Dus niet dat je achter de televisie moet gaan kijken, maar achter RTV 80 TV, zeg maar. TV 80, daar zit ook het geluid van de radio.
1: Precies.
0: Dus en je hoeft ons geen seconde te missen. Dat wou ik even zeggen.
1: Luister nu naar dit radioprogramma via televisie. Je weet dan dat straks om 10 uur er weer allerlei nieuws-items langskomen.
0: Ah,
1: zeg maar. En ook leuke human interest-items op tv die we elke week weer maken, dus vanaf 10 uur. En als je dan steeds 3 uur verder denkt, dan begint het blok weer opnieuw. Hè. Dus om 1 uur, om 4 uur, om 7 uur vanavond, om 10 uur.
0: Ja, precies. Dus als je een uurtje of 3 gemist hebt, geen probleem. Dat is gewoon een carouselletje.
1: Een carouselletje, inderdaad.
0: Komt gewoon steeds terug. En daar zit jij vast ook in dan, Evert?
1: Daar zit ik zeker ook in. Wat er allemaal in zit, dat gaan we straks met je bespreken.
0: Okay.
1: Er is ook nog wat nieuws over. Tenminste, nieuws. Inmiddels is er geen nieuws meer natuurlijk, maar kijken we terug op de week, dan hebben we wel veel te melden over asielopvang. Ik weet niet of je daar een leuk muziekje bij hebt, of doen we dat straks?
0: Ik heb er op zich geen leuk muziekje bij. Je mag
1: geen
0: kiezen.
1: Leuk muziekje?
0: Nee, ja, want
1: dan doe je een heel treurig muziekje.
0: Ja, nou ja, goed. Ik kan even een villetje erbij zoeken, dat komt.
1: Ja,
0: dat is goed, ja, vertel.
1: Ja, staat 1 keer de zender uit en dan bereiden we het weer minder goed voor. Nee hoor. De gemeente Bergen die verlengt de opvang van Oekraïense ontheemden asielzoekers in Hotel Nassau, die er al een tijdje zitten in Bergen aan Zee, is dat, hè?
0: Ja.
1: Hij blijft beschikbaar tot 2027. Dus tot zo lang mogen die mensen daar wonen. Sinds 2023 gebiedt het Hotel Nassau onderdak aan deze 90, want het zijn er 90 Oekraïense ontheemden.
0: Het zijn ondernemers.
1: Ondernemers, ontheemden.
0: Zou kunnen natuurlijk, maar
1: ja. De locatie die werkt volgens een gemeentewoordvoerder naar tevredenheid en biedt bewoners een veilige en stabiele woonomgeving met aandacht voor privacy en passende voorzieningen. En het bijzondere is, als je dit nou op Facebook en zo zet, dat niet iedereen even positief is daarover.
0: Dan krijg je
1: reacties van, ik heb ook geen huis en ik wil ook wel in een hotel wonen en zo.
0: En ik begrijp die reacties ook, laat ik dat vooropstellen. Maar social media is ook wel, vergroot het toch wel enorm uit, hoor. Sorry dat ik het zeg.
1: Ja, precies. Ja. Nou, er zitten ook, al een aantal jaren zitten er ook meisjes en jonge vrouwen zitten er in Egmond binnen, in de Broekakkers daar. Die zijn met spoed verplaatst van de week naar Alkmaar.
0: Okay.
1: Eigenlijk naar de Rijp, naar een hotel.
0: Yeah.
1: Omdat er asbest is gevonden.
0: Is niet best.
1: En donderdagavond was er een gemeenteraadsvergadering in Alkmaar. Ik heb nog eventjes teruggeluisterd. En die is afgebroken omdat de emoties daar zo hoog opliepen. Forum voor Democratie vond het niet goed. Eigenlijk belachelijk dat deze mensen naar Alkmaar moeten. Terwijl ze uit de gemeente Bergen komen.
0: Mm-hmm.
1: Die vond eigenlijk van, had er even een plek gezocht, gemeente Bergen, voor deze mensen in de gemeente Bergen in plaats van in Alkmaar.
0: Yeah.
1: Want nu draaien wij er weer voorop als de gemeente Alkmaar.
0: Ja.
1: En dat is uit de hand gelopen. Een aantal andere partijen die vonden dat weer een hele rare verhaal, zeg maar.
0: Ja.
1: Die vonden dat weer niet fijn om te horen. Ja, laten we alsjeblieft medemenselijk zijn en deze mensen een plek geven.
0: Dat vind ik dus ook.
1: Als wij daar aan Alkmaar kunnen bijdragen, dan moeten we dat zeker doen.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Want we hebben met z'n allen gewoon een probleem. En dat probleem moeten we gewoon met z'n allen oplossen. Ik bedoel, ik snap best dat je zegt, nou ja, weet je, we nemen al het een en ander op. Maar dit is natuurlijk niet dat de gemeente Bergen dit doet omdat ze denken, nou, zijn we er vanaf. Er is gewoon een probleem omdat die locatie niet kan. Hè? Dus er is een soort van overmachtssituatie.
1: Zeker.
0: Ja, dan help je elkaar toch een beetje. Dus dat is mijn mening. Ik
1: snap het ook wel een klein beetje, hoor. Ik weet niet of het precies of het waar is, maar als er ook plekken in Bergen zijn, dan zou de gemeente Bergen dat misschien ook wel in Bergen kunnen oplossen. In plaats van
0: dat weet ik niet. Maar goed, in het algemeen ben ik meer van medemenselijkheid. En regel het gewoon.
1: Overigens, Noord-Holland Nederlandse gemeentes die slagen er niet in, om op tijd voldoende opvangplekken voor asielzoekers beschikbaar te stellen. Hoewel gemeenten volgens de spreidingswet per 1 juli iets meer dan 16.000 plekken geregeld moeten hebben, haalt bijna driekwart van de gemeenten in onze provincie deze deadline niet.
0: De gemeente waar ik woon wel.
1: In Heergewaard.
0: Dijkenwaard heeft er over 200 plekken te veel zelfs. Dus,
1: zo.
0: Ja, nee, ja.
1: Oké. Okay, nou,
0: ja.
1: Dus,
0: en dat is niet eens mijn garage meegerekend.
1: Nee, goed. Oké, okay, dit is best wakker mensen op deze mooie, fijne, warme zaterdagochtend. Het is al, jeetje, is alweer 7.
0: Het is alweer 7 voor 9.
1: Ja,
0: 7 voor 9. Ja. 8 dubbele punt 53 op de klok.
1: Prachtig. Ja, heerlijk.
0: En op de radio nu The Killers.
1: En straks het nieuws, hè?
0: En straks het nieuws van 9 uur. Dit is Human bij Best Wakker. Goedemorgen.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorde is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Juliana-dorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Het is

0: Ja, ja, inderdaad. Ja, leuk dat je er weer bent. Ja, ik zit even aan de andere kant nu, maar dat is wel anders. Ik zit hier eigenlijk nooit...
1: Ik word altijd heel blij van al die knopjes en die schuifjes. We zijn even van plek verwisseld, Bart.
0: Ja, precies. Ja. Ik had dat lampje net in mijn gezicht gedaan.
1: Oh.
0: Dan ben ik wat beter zichtbaar, maar vervolgens zie ik ook niks meer.
1: Ja.
0: Je hoorde trouwens net Boy Meets Girl. Nou, ik krijg het maar een strop niet uit. En Waiting for a Star to Fall. En dat ene moment dat je iemand ziet en denkt, misschien is dit wel het begin van iets bijzonders. Daar gaat het nummer natuurlijk over.
1: Precies.
0: 6 over 9. Best wakker.
1: Nou, we gaan nog door tot een uur of 10.
0: Vorige keer heb ik al geprobeerd met André een deal te maken dat we tot 12 uur door konden. Maar dat wilde hij toch niet. Nee.
1: Okay.
0: Nee, daar had hij niet heel veel zin in.
1: Oké, okay, zullen we even kijken naar je persoonlijke leven, Bart? Wat heb je meegemaakt van de week? Wat je over 10 jaar nog vertelt op een verjaardag bijvoorbeeld? Heb je zo'n momentje gehad? Of niet?
0: Toen werd het heel lang stil.
1: Ja,
0: ik sta heel zacht voor mijn gevoel.
1: Je staat heel zacht.
0: Ja, kan mij liggen. Ja, zo is beter. Ja, ja.
1: Okay.
0: Ja, niet dat mensen er heel vrolijk van worden als ze mij horen, maar dan hoor ik mezelf in ieder geval beter terug. Nee, ik heb gewoon de hele week hard gewerkt en
1: precies. Dan word je eigenlijk geleefd, hè?
0: Dan word je geleefd, ja.
1: Dat is ook het fijne van die vakantieperiode.
0: Nou, die komt eraan, hè.
1: Want als je er eventjes niet hoeft te werken en je bent op een andere plek, dat is ook wel weer even fijn, hè. Dan denk je van, zo kan het leven ook zijn.
0: Zo kan het leven ook zijn, zo is het. Ja.
1: En dan duren de dagen ook zo lang voor je gevoel. Oké, mensen. Ik probeer hem hier te starten. Even kijken, ik druk op dit knopje. Even kijken. Nee, er gebeurt niks.
2: Als je de vener open zet.
1: Wat zeg je? Ja, de vener staat open, toch? Of niet? Nou ja.

0: inderdaad. Nou ja. En ze komen op de volgende uit, hè. De ene plaat is nog leuker dan de andere. Hier gaan we even vrolijk van worden, Bart. Wat zeg je?
1: Ik zeg, zo is het.
0: Ja, oh ja.
1: Talk to You in Best Wakker bij Radio 80.

0: wat een fijne plaat weer, dames en heren.
1: Je wordt zo hier, is het. Ja,
0: hey. Ja, precies. Weer even heel wat anders.
1: Heel wat anders, ja. Ja. Hier, Best Wakker, Radio 80. Het is 13 minuten over 9. Ja. De ultieme start van je dag.
0: Oké. Okay.
1: De geheime ochtendshow.
0: Hey, welke prijs gaan we weggeven straks? Wat is de bedoeling?
1: Nou, het is natuurlijk rond. Dat doen we elke twee weken. Doen we dat als Michiel er normaal is, zeg maar. Mm. Dan doen we het Best Wakker Straatspel. En dan geven we een fles rode wijn, witte wijn of rosé weg. Nou, met dit weer, dan kan ik me voorstellen dat rode wijn of witte wijn meer in trek is. En, ja. En als je nou echt denkt, nou, ik heb zo'n zin in een flesje met bubbeltjes, dan kan ik dat ook nog voor je regelen.
0: Ah, okay.
1: Dus dat gaan we doen in het straatspel. En het kan natuurlijk ook alcoholvrij. Hè, want het klinkt natuurlijk alsof we alleen maar met alcohol bezig zijn dan. Maar ja. Dat hoeft natuurlijk niet. Hè. Het mag natuurlijk ook gewoon iets anders zijn.
0: Zullen we vast een hint geven trouwens?
1: Ja.
0: Is dat leuk?
1: Dat mag.
0: Oké.
1: Okay. Ja, je mag voor mij de eerste aanwijzing. Wou je die alvast gaan doen?
0: Ja, dat gaan we gewoon nu even doen.
1: En dan
0: doen.
1: Moet je even
2: Dit is het Best Wakker Straatspel. We zijn op zoek naar een straatnaam in de gemeente Bergen. Je krijgt 3 aanwijzingen. Dit is de eerste. Een cryptische.
1: Ja, we hebben het over een boomrijke route naar de rechtbank. Dus de eerste aanwijzing is een boomrijke route naar de rechtbank.
2: Welke straatnaam zoeken we? Weet je de oplossing? Bel dan snel. 506-7580. Of mail naar studio@rtv80.nl.
0: Nou, het is op mijn manier hoor. Hey.
3: Voor de kust- en duinstreek.
0: Ik weet het antwoord ook niet.
1: Radio 506, hè? 50-7580. Als je weet wat we zoeken en bel je mobiel, dan zet je er even 072 voor. En jij hebt de strijkers erbij gezocht?
0: Ja, precies. Ja. Dat is wel even lekker bij het lome weer, wat het misschien nu al is buiten.
1: Oh, ja.
0: Om even weg te dutten nog eventjes. Hè. Of nog even na te genieten van gisteravond. Want de avond was misschien wel heel erg mooi voor je. Dat kan.
1: Ja, en misschien wordt het vanavond ook wel een hele mooie avond. Maar daar zometeen meer over.

0: Wat een muzikaal geweld, mensen. Heerlijk.
1: Ja, ja. Muzikaal geweld.
0: Nou zeg.
1: André Bocelli, hè?
0: Er wordt druk gebeld, hè, voor het stratenspel. Het goede antwoord is er nog niet uit.
1: Nee, dat is wel jammer. Het is op zich fijn dat er gebeld wordt naar de geheime ochtendshow natuurlijk. Hè. Niet op FM te beluisteren, maar wel via al die andere kanalen op dit moment.
0: Ja.
1: Terwijl mijn geluid ook even wegviel. Dus ik weet niet of dat... Komt dat ook niet zo leerbaar als jongens?
0: Dat
1: zou kunnen, ja. Nee, okay. Maar misschien nog even daarom de eerste aanwijzing nog een keer eventjes voor de mensen.
0: Ja, doe dat eens. Ja.
1: De boomrijke route naar de rechtbank. Dus de eerste aanwijzing is in het Best Wakker Stratenspel de eerste. Een boomrijke route naar de rechtbank. En weet je welke straat we zoeken? In Berg, Egmond of Schorrel. Bel dan snel 506-7580.
0: Ja.
1: En als je mobiel belt, dan zet je er 072 voor.
0: Inderdaad, fantastisch. Lekker.

0: Ja, la la la. Wat een heerlijke plaat. Ja, toch?
1: Zo is het. Ja, zeker.
0: Zo is het. Zullen we nog even een hintje doen? Want hij is er nog steeds niet uit, hè, die fles wijn.
1: Nee. Er wordt wel heel veel gebeld en mensen proberen het allemaal. En dat waarderen we natuurlijk ontzettend hier bij Radio 80. Maar ja, het is misschien toch een iets te ingewikkelde eerste aanwijzing. Ik doe hem er toch nog heel eventjes bij.
0: Ja.
1: Om het helemaal compleet te maken. Boomrijke route naar de rechtbank. En de tweede aanwijzing zit verstopt in een muzikaal liedje van de Beatles.
2: Dit is het Best Wakker Stratenspel. We zijn op zoek naar een straatnaam in de gemeente Bergen. Je krijgt 3 aanwijzingen.
0: Ja, dat zeg ik.
2: Weet je de oplossing? Bel dan snel. 506 75

0: Dat vind ik nou leuk, hè? Hij is er al uit, hoor.
1: Ja, dit hielp wel.
0: Dit hielp, hè? Ja, ja, ja, deze aanwijzing was echt gewoon echt... Het belletje ging rinkelen, het kwartje viel.
1: Sander van Dijk, die... Sander van Dijk, wou ik zeggen. Sander van Dijk, die belde net.
0: Ja.
1: En die wist wat we zochten. We zochten namelijk de Hoflaan.
0: De Hoflaan.
1: Ja, hier in de gemeente. Dus okay. De Hoflaan, die zochten we. De bomenrijke route naar de rechtbank. Hè? Mm-hmm. Rechtbank, hof, route, ja, bomenrijk, laan. En ja. Penny Lane natuurlijk. Dat was het de druppel die de emmer deed overlopen. Of die het kwartje liet vallen. Of nou ja, om alle metaforen maar te gebruiken. Maar in ieder geval Sander van Dijk.
0: Sander, gefeliciteerd
1: man. Ja, super leuk dat je even belde. En het wordt een rozeetje voor zijn vriendin. Dus die komt straks naar je toe.
0: Lekker.
1: Ik breng hem hoogstpersoonlijk.
0: Ja, fantastisch. Ja hoor, heerlijk.
2: Zo is het.
0: Volgende week weer een Radio 80 stratenspel op deze zender in het ultieme Radio 80 ochtend show magazine programma op zaterdag. Ja, Phil Collins, de man is ziek en dat vinden we zo jammer, maar hij zingt ook zo leuk.

0: uit 1986. Het leverde een bescheiden hitje op in Nederland in de top 40. Namelijk de 23e positie. Hoger kwam hij niet. Lees ik hier in mijn informatie. Het is de eerste single van zijn gelijknamige zesde soloalbum destijds. Dat heette ook, dus ook Dance Into The Light. We gaan even naar het nieuws, Bart, hè? Toch?
1: Ja.
0: Wat zeg je allemaal?
1: Ja, ik wou zeggen, misschien moet je hem even iets harder zetten. Want zo hoor ik mezelf in ieder geval, ja. Ja. Ik heb deze plaat nog op langspeelplaat, zeg maar. LP. Ja, serieus. Vinyl, zoals het zo mooi heet.
0: Ja. En die draai je ook nog wel eens op vinyl?
1: Die draai ik heel af en toe op vinyl, ja. Heel af en toe.
0: Oké. Is wel lekker. Dat klinkt dan weer even wat anders of zo.
1: Ja, die kraakjes en zo, die zijn natuurlijk echt onbetaalbaar.
0: Ja, precies. Dat klopt. Nou, tot zo.
2: Dag. Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen. En check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
3: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
4: They're coming to take me away, haha.
3: En fraaie items.
5: Huis, tuin en keukenfeitjes.
6: Privé blad.
3: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
7: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
3: Op Radio 80.
8: De Huis, Tuin en Keukenshow.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De flatwoning aan de Maasstraat in Alkmaar, waar zondag brand uitbrak, is onbewoonbaar. Dat bevestigt verhuurder Kennemer Wonen. De getroffen bewoners, hun moeder met twee kinderen, krijgen elders onderdak. Buren met rook- en waterschade kunnen in hun woning blijven en krijgen ondersteuning. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Vanaf dinsdag 30 juni krijgt de Noordervaart bij de omval nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot zaterdagochtend 4 juli. De weg is steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends dicht. Verkeer wordt omgeleid via Autoleek, ook bus 129 rijdt om. Fietsers kunnen de overzijde van de Noordervaart gebruiken. Alkmaar blijft van plan op te treden tegen de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar. De COA plaatste in maart onverwacht ruim 50 mensen in het hotel. Volgens de gemeente past dit niet binnen de hotelbestemming en wordt mogelijk de omgevingswet overtreden. Het COA heeft geprotesteerd tegen de actie. Alkmaar bestudeert momenteel die reactie. De politie onderzoekt meerdere zakkenrollerijen bij station Castricum afgelopen zaterdag. Tussen 3 en 5 uur werden ongeveer 10 treinreizigers beroofd. 3 verdachten worden gezocht. Ook zoekt de politie een vrouw die een gestolen portemonnee terugbezorgde aan het slachtoffer. Mensen die nog geen aangifte deden worden opgeroepen dat alsnog te doen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
0: In het oosten en noorden begint de dag vandaag met onweer. In de middag is het volop zonnig met een paar stapelwolken. Het is opnieuw zomers tot tropisch warm, beste mensen. En hier aan de kust bij ons ligt de temperatuur door wind van zee tussen de 22 en 25 graden. In het zuiden van Nederland kan het opnieuw 30 graden worden. Morgen blijft het warm en zonnig, al is er wel kans op een enkele regen- of onweersbui in de zuidelijke helft van het land.

0: Weet je de oplossing? Bel dan snel 506 7580 of mail naar studio@rtv80.nl.
1: En het leuke is dat we dat dus al weten. Dus Sander, nogmaals van harte gefeliciteerd. Wil je het weerbericht nou nog een keer horen, dan is dat ook wel mogelijk, hè? Want we zijn de beroerdste niet. Dan kan je gewoon eventjes blijven luisteren. Want over een uurtje zit hier namelijk niemand minder dan André van Straten. Die doet het precies hetzelfde weer.
2: Dus, die doet precies hetzelfde. Die draait ook muziek. Ja, precies, als je dat bedoelt. Ja, dat klopt. En die doet zometeen tussen 10 en 12 natuurlijk het legendarische typisch 80. Ik voel mij altijd als ik hier zit een beetje het voorprogramma van André.
1: Ja, dat is ook zo, hè?
2: Toch wel een beetje, precies.
1: Het is een grote
2: man, zeg maar. Hij komt hier altijd binnen ook met koffers vol en dan twee van die persoonlijke assistenten ook allemaal. Hij heeft het goed voor elkaar. Ja, precies.
1: En een heel goed salaris ook nog eens een keertje.
2: Terwijl ik nog steeds op mijn factuurtjes wacht, zeg maar.
3: Ik kan niet met, maar ook niet zonder jou.
1: Nee, zo is het ook. Hè?
3: Maar het een hart van...
1: Ja, dit nummer gaat over André.
3: Dus maar hoe je het ook...
1: We kunnen niet zonder hem.
3: Jij bent gemaakt voor...

0: Ja, nou, hij was best blij, die André, dat we dit voor hem draaiden.
1: Zo
0: dat
1: is het, ja. Hij hing net aan de telefoon. Hoogpersoonlijk. Ja. Hey, vanavond staat Oranje voor een belangrijke test tegen Zweden, natuurlijk. Ja. Op het WK-voetbal in Amerika. Nederland wil zich naar het eerdere gelijkspel van afgelopen week tegen Japan. Zondagavond was dat. Ik heb het live meegekregen, natuurlijk. Wil zich herpakken, terwijl Zweden vol vertrouwen aan de aftrap verschijnt. Naar een overtuigende overwinning afgelopen week. Dus het wordt vooral interessant om te zien of ons Oranje de Zweedse aanval met onder andere hun sterke spitsen onder controle krijgt. Of dat onze Nederlandse creativiteit natuurlijk het verschil kan gaan maken. Om 7:00 vanavond is de aftrap. En ik lees net ook dat Frenkie de Jong mogelijkerwijs niet meedoet. Dus ja, ik denk, volgens mij is er nog een plekje voor mij.
0: Okay, ja.
1: Ik zou wel even kunnen.
0: Ja, kan een beetje voetballen dan?
1: Ja, weet je, als ik het niveau nu op dit moment zie, dan denk ik, nou, volgens mij pas ik daar wel tussen. Of niet?
0: Ja, gooit even een balletje op.
1: Ik gooi even een balletje op. Nee. Het is 8:00 vliegen, dus als Koeman nu belt, dan rijd ik hierna meteen naar Schiphol. En dan ben ik denk ik precies op tijd voor de aftrap.
0: Fantastisch. Dus,
1: ja, laat maar weten.
0: Ja, doe je ook even een verslag van wat je dan meemaakt?
1: Op het veld, ja. Dan neem ik zo'n fantastisch mooie bril mee die je tegenwoordig hebt met zo'n cameraatje. En dan zal ik het live uitzenden.
0: Het was wel grappig, hè? Laatst was er een keer na die rel en zo. Ik weet niet meer welke wedstrijd het was, maar er was geen publiek in het stadion. En toen kon je dus die spelers gewoon horen praten.
1: Ja, dat was die laatste oefenwedstrijd in Amerika, was dat, ja.
0: Op tv, ja.
1: Ja, dat was vooral omdat ik begreep dat ze het die oefenwedstrijd, dat ze niet voldoende beveiliging voor elkaar konden krijgen of zo. Zoiets.
0: Het was ook na die vuurwerkramp, zou ik het bijna willen zeggen, zeg maar, van Ajax. Dat al het vuurwerk zeg maar, werd afgestoken. Ik was daarbij trouwens.
1: Oh, was daarbij?
0: Met mijn zoontje. Nou, ongelooflijk.
1: Maar je was niet vuurwerk aan het afsteken?
0: Nee, ik zat aan de andere kant. En dat was best een hele aparte ervaring. En ook wel jammer dat we zeg maar nog geen 5 minuten voetbal hadden gezien. Nee. En toen moesten we alweer naar huis.
1: Dat is heel... Ik vind het vooral voor de kinderen. Daar vind ik het echt vervelend voor, zeg maar. Weet je wel, dan ga je met je zoon of je dochter naar zo'n wedstrijd toe. Dan hoop je een leuke middag te hebben. En dan... Ja, de teleurstelling op die gezichten die op tv waren te zien, dat vind ik gewoon niet oké.
0: Precies. Iedereen heeft het dan over dat lawaai en zo, maar die rook ook, joh, wat je inademde daar. Dus ik ben die hal van de arena ingegaan. Ik denk, misschien kan ik hier wat vrijer ademhalen.
1: Ja, snap ik.
0: En mijn zoontje die wilde niet meer weg, hoor. Die vond het prachtig, dat vuur. Eigen waar. Maar goed.
1: Nou, okay.
0: We gaan opstaan.
2: Je radio op 80, dat is top. Dit is Best Wakker met Evert en Bart.
0: Ja, dat is de
2: ultieme start van je dag.
0: Ja, heerlijk.

0: wanna be with you. Hij heeft 20 seconden, zeg ik. Ja, volgens mij was dat de boodschap van Ruben Hillen in Best Wakker.
1: Ja, vlak voor het einde, ongeveer 20 seconden voor het einde, gaf ik jou ook een teken. Van ja, huis is straks afgelopen.
0: Let op. Dus, ja, precies.
1: Ja, wat dat betreft.
2: Het is zomer, ja. De zon is al op. Ah, kom snel je bed uit, je weekend is begonnen.
1: Lekker naar het strand, hoor.
2: Best Wakker met Evert en Bart. De ultieme start van je dag.
0: Nou, zo is het, zeg ik, hoor. Goedemorgen, leuk dat je wakker wordt met ons. Stand-in voor Michiel Evert vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Hey, dat is hartstikke leuk, hoor. Dus blij dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Superleuk. Ik vind het weer een eer om hier aan te mogen schuiven.
0: Nou, dat is het natuurlijk ook wel. Dat je moet het ook echt als een eer zien, hoor. Want het is natuurlijk echt het is wel het hoogtepunt van de week, zeg maar. In ieder geval voor ons.
1: Zeker. Nou, en voor veel mensen is het ook weer de hoogste tijd om richting het strand te gaan vandaag.
0: Ik vond het vanmorgen al druk toen ik deze kant kwam.
1: Ja, precies.
0: Heel serieus, ja.
1: Straks om 10 uur beginnen de videoblok weer op tv.
0: Dus, ook.
1: Dus als je aan het luisteren bent, zeg maar via televisie, dan kun je straks als eerste direct na 10 uur kun je wat strandgangers op tv zien praten over het mooie strand. De gemeente Bergen, echt alle stranden, van Kamperduin tot aan Egmond Binnen, hebben weer de blauwe vlag gekregen. Ah. Dat betekent dat de stranden veilig zijn, schoon zijn en fijn om te verblijven. En wat vinden de strandgangers daarvan? Dat hoor je zo direct. Er is ook een vereniging in Bergen aan Zee op het strand aanwezig. En die zorgt ervoor dat je niet alleen de hele dag koffie kan drinken als je lid bent, maar ook een bedje kan krijgen, zeg maar. Dat soort dingen. En je kunt ook je spullen stallen. En ook daarover zie je een item op TV 80 staan. Als je morgen wat leuks wilt doen, ga naar Egmond aan de Hoef. Want daar is weer muziek in Hoef Overslot, aan de Slotweg. Daar speelt jazznummer en beeldend kunstenaar Hans Banning samen met Joris Roefoets. Dat is een saxofonist. En gitarist Reinoud Haas. Daar kun je dus genieten van dat jazz trio, de muziek daarvan. En dat begint om 4 uur. Nou, dat is wel leuk.
0: Ja, dat is wel leuk, ja, zeker. Ja, en natuurlijk straks na 10, hè, want ik dacht dat je eigenlijk daaraan refereerde.
1: Ja.
0: Natuurlijk typisch 80, hè, met André van Straten hier natuurlijk op de zender.
1: Precies, we kunnen hem niet genoeg promoten, wat dat
0: betreft. Precies, de promotie heeft hij eigenlijk niet nodig, want eens kijken met wie hij allemaal binnenkomt nu.
1: Ja, ja, echt allemaal celebrities ook, die gaan met hem mee. Ja, het is fantastisch.
0: Bodycars, het is best bijzonder.
1: Hij is weggehaald weer, hè. Het stoplicht wat in puin is gereden in Egmond aan de Hoef.
0: Ik zag net beelden, ja.
1: Ja, ja, dat gebeurde inderdaad dinsdag, s'avonds, om 9:15.
0: Ja, ik was het niet.
1: Daar kwam iemand zo hard aangereden en een kleine stuurfout zorgde ervoor dat het hele stoplicht in puin lag, zeg maar. En die persoon is ook doorgereden, die dacht van, ik ga niet op de politie wachten.
0: Nee.
1: En volgens mij is die dader, ik noem het maar even een dader, of moet je zeggen verdachte.
0: Ja, misschien was het wel een daderes.
1: Ja, een daderes. Die is nog niet aangehouden.
0: Een daderes. Ja, een daderes. Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Ja, je weet het niet.
1: En verder gebeurde nog meer gekkigheid. Hè. Een auto op zijn dak na een botsing met een paal en een parkeerautomaat in Bergen aan Zee.
0: Dat gebeurde echt knap altijd, dat je een auto op zijn dak kan laten landen, zeg maar. Dan heb je toch weer echt iets serieus gedaan.
1: Ja, het is echt
0: gebeurd. Het geluk, zeg maar.
1: Als je op rtv80.nl kijkt, dan zie je daar ook een foto van.
0: Ja.
1: Een rood autootje op zijn dak.
0: Kijk.
1: Op de zeeweg. Nou, dat is lekker.
0: Dus nu is het dak eraf, of niet?
1: Het dak is eraf.
0: Ja, oké.
1: Hey, en dan nog even één dingetje. Er is vandaag Food Festival, Heerlijk Bergen.
0: Oh.
1: Het hele weekend bij de Ruïnekerk. Daar kunnen mensen 3 dagen lang terecht, sinds gisteren, voor eten, drinken, muziek.
0: Oh, dus voor eten?
1: En activiteiten.
0: Oh, ik dacht dat je je voeten kon laten doen, maar dat is niet zo.
1: Nee,
0: oké, prima. Nee, goed dat ik dat even weet.

0: Zeg maar, ja. Dat anders krijg je dan een andere ideeën, ga je er naartoe. Dan kom je daar nu je schoenen uit en zegt ze, sorry. Ja. Ja. Oh, ik dacht dat het een voetfestival was, maar nee, laat maar.
1: Ik denk dat je dan wordt doorverwezen naar een podoloog.
0: Ja, precies. Ja, nee, precies. Ja, dat zou kunnen, ja.
1: En hoe gaat het met de WK-hits? We noemen het maar even een hit van Donald Beukers, Egmonder.
0: Ja, Donald Beukers, hè? Die beukt er flink overheen.
1: Ja, die beukt er flink overheen met zijn WK-hitje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, heb je hem?
1: Ik heb hem wel en we gaan hem straks eventjes draaien.
0: Ja, dat lijkt me leuk.
1: We kunnen ook kiezen voor het nummer van Emma Lacroix uit Kastikken.
0: We gaan Lars Beukers maakt een luisteraar nu blij met een WK-lied. Vanavond om 7 uur moet Nederland spelen, dus we gaan hem wel even draaien dan, toch?
1: Ik ga hem even op YouTube opzoeken, dus dat komt dan weer helemaal goed.
0: Gaan we doen. Het is 9:45. Dit is Best Wakker, de ideale manier om lekker wakker te worden. En zometeen dus nog meneer Beukers met het WK-liedje als voorbereiding op... Vanavond 7 uur, zeg ik.
1: Oké, nou dat is dan bij deze een belofte, mensen.
0: Dit is Jonas Blue.

0: Nou, het is te hopen dat, dat dit nummer er een beetje voor zorgt dat Oranje vanavond inderdaad tegen Zweden gaat winnen. Want ik las ergens dat als ze vanavond winnen, Evert, dan zijn ze voor 99% zeker dat ze al door zijn aan de volgende ronde.
1: Okay.
0: Dus dat zou wel lekker zijn natuurlijk.
1: Dus je raadt me aan om ook even te kijken vanavond.
0: Ja, nee, ik weet niet of je voetballiefhebber bent. Ik moet zelf naar de uitvoering van mijn dochter. Die heeft hem 7 uur in uitvoering. Dus ik neem mijn oortjes mee.
1: Leuk. Wat gaat ze doen, je dochter?
0: Ja, ze doen een dansen voorstelling. Okay. Ja, het is hartstikke leuk.
1: Hebben ze nog mensen in de zaal nodig voor promotie? Of niet? Moeten we nog wat daarover
0: nee,
1: zeggen?
0: Nee. Dit is allemaal voor familie, vrienden, intimie. Het is allemaal,
1: dat had gekund.
0: Ja, dat is gewoon gekund, ja.
1: Mijn dochter die schitterde weer op het podium. In de Beun.
0: In de Beun?
1: Een paar 2 weken geleden. Bij de Hanswijkers. Dat is een musical club.
0: Ja.
1: Altijd heel erg leuk om te zien en te horen.
0: Is het.
1: Ja. Oké, dat was Donald Beukers aan Egmond aan Zee. Hartstikke leuk. Ja, hij hoopt dat het een hit wordt. Maar
0: dan moet Nederland even wat verder komen ook. Dan zou het nog kunnen, inderdaad.
1: Ja, inderdaad.
0: Volgens mij, ik kijk even naar de klok. En die geeft aan 5 minuten voor 10 uur.
1: Ja, het is ongelooflijk.
0: Volgens mij zijn we er doorheen.
1: Niet normaal, want gaat die tijd toch snel? Bedenk dat wel. André zit nu aan de champagne hier. Allemaal dames om hem heen.
0: Het is decadent geworden.
1: Het is echt ongelooflijk. Ja. Maar goed.
2: Ja, ik wil ook wel een glaasje. Ja, doe maar.
1: Dat is goed. Dat kan helemaal goed, mensen. Ja, toch? Nou ja, hartstikke leuk.
0: Evert, leuk dat je er dat je vandaag de stand-in voor Michiel wilde zijn.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ik vond het superleuk dat je er was.
1: Ja. Straks dus, hoe heet het programma ook weer?
0: Typisch 80.
1: Typisch 80.
0: Typisch 80.

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
5: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
6: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
7: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog. En overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de...

Ik zou zeggen, welkom bij het eerste gedeelte van Typisch 80, een programma tussen de koffie en de lunch, de hits uit heen in het verleden. En natuurlijk ook niet te vergeten, namelijk, we gaan een stukje draaien van Vaniel, hoogstijd van het regio nieuws, Meteor Holland en Leiding Concert. Daar kan je het eerste uur dus allemaal gaan verwachten in Typisch 80.

Gang Sommelieu en die hele mooie Dark Before the Dawn. Heerlijk, om wat rustig te horen. Hoogstijd voor, jawel, we gaan hem draaien vanaf vinyl, vanaf 1967. Een beetje leuke Cat Stevens en Matthew and Son, maar dan van vinyl.

0: vorig jaar. Kenny Minogue en Can't Get You Out of My Head. En daarvoor Toto en Hall de Lijn. En daarvoor uit 1967 van vinyl draaien we hem even. Heerlijke Cat Stevens en Matthew and Sam. Hoogstijd voor hoor.
1: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.
0: Antgenaf van de Bakkie Pleur ga je de volgende informatieve informatie met je mededelen. Onderweg namelijk het regio nieuws. En ook niet te vergeten namelijk Meet in Holland, Valencia, Gaia. Dat is Meet in Holland. En deze komt ook nog langs. En hij is blindelings. Anton, ik zal zeggen, we mogen weer deze hele mooie zaterdag. Ik zou zeggen, gast erop, kom maar. We mogen weer.
1: Ah, daar gaat hij weer.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Kassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op twee plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Rugelwaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. 1/5 van de bruggen in gemeente Alkmaar heeft de komende 5 jaar groot onderhoud nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Cobouw en het NHD. 3 bruggen moeten worden vervangen. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. In Uitgeest moet 9% worden aangepakt. In Dijk en Waard zijn de bruggen voorlopig in orde. Hoge kosten zijn volgens gemeenten de voornaamste reden voor uitstel. Op het fietspad bij de rotonde Hertog Albrechtweg in Alkmaar hebben vrijdag 2 aanrijdingen plaatsgevonden. Een fietser raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De veroorzaker is aangehouden. Hij reed zonder geldig rijbewijs. Later schepte een oudere automobilist 2 meiden op een e-bike. Ze kwamen er goed vanaf. De man moet zijn rijbewijs inleveren voor een rijvaardigheidstest. De hoge temperaturen van vrijdag hadden gevolgen voor de Alkmaarse kaasmarkt. De organisatie had het programma ingekort. Kaasdragers deelden berries van rond de 125 kilo over het Waagplein, wat bij hitte zwaarder is om vol te houden. Rondom de markt waren extra schaduwplekken gecreëerd voor bezoekers. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Byron Valencia Clarkson, in Beter Holland geboren, 13 april 1971, Den Haag, beter bekend onder artiestnaam Valencia, is eigenlijk een Nederlandse muzikus, singer-songwriter, ja, en singer, ja, dat had je niet verwacht, hè? Nee, absoluut niet, ik ook niet, Beter Holland, Valencia, Gaia, onderweg, Nelly, en dit is Nicky, en we gaan vliegen met die hele mooie start.

0: Ja, achter elkaar. Eerst was Michael Gray en The Wicked. Dit is Purple Disco Machine en Kunks en Substitution. Ja. Hoogst tijd voor het laatste item van de eerste uur alweer. Oh. Wie heb ik hier achter de microfoon staan van Radio 80 in Typisch 80? Voor live in concert. The Culminering. En we gaan ons keer een volgende 25 miles gaan. Of al another 45 miles. Ik zou zeggen tot straks. In het tweede gedeelte van Typisch 80.
1: Typisch 80 presenteert. Meer muziek in het weekend. Met Live in Concert. Live in Concert.
2: Song called another 45 miles.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.

Ik zal zeggen, welkom terug in het tweede gedeelte van Typisch 80. We gaan met dus de koffie in de lunch, de hits uit heen en verleden. En natuurlijk ook een stukje van vinyl gaan we draaien. Als tijd van het regio nieuws en dan ook nog eens een keer de tweede bank. En als afsluiter de 80's Dance Classic.

0: Simply Red en Sunrise. Heerlijk. Ja. Hoogst tijd voor... We gaan draaien een stukje van Vaniel. Hij is geboren 8 augustus 1937 te IJmuiden. En van ons heen gaan op 12 november 1987 was een Nederlandse zanger en liedjeschrijver. In Nederland boekte hij grote successen. Maar in Zweden was hij sinds zijn jeugd woonde al een icoon. Ofwel een popcultuur en geschiedenis. Althans van de muziekgeschiedenis. Inderdaad. Of wie heb ik het? Cornelis Vreeswijk. We gaan hem draaien. Aan 1972. Oh. De Nozeman Non.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon.

Thousand Years en The Animal Star Trek. En daarvoor Bojo en Lady Himmy Tonight. En daarvoor een stukje van Vanilla 1972. Cornelis Vreeswijk. De Noze Men, de Non. Ja, heerlijk om nog weer eens terug te horen. Onderweg heb ik voor je klaarstaan het regionieuws en de tweesbank Dolly Parton. Ook een eentje samen met Kenny Rogers. Inderdaad, ook eens leuk om terug te horen. Maar voordat het zover is, is deze toch heerlijk. Soul Asylum. En die hele mooie Runaway Train hier in typisch 80 op Radio 80.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Radio 80 Hit Dossier.

0: dinsdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hit Dossier.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De flatwoning aan de Maasstraat in Alkmaar, waar zondag brand uitbrak, is onbewoonbaar. Dat bevestigt verhuurder Kennemer Wonen. De getroffen bewoners, hun moeder met twee kinderen, krijgen elders onderdak. Buren met rook- en waterschade kunnen in hun woning blijven en krijgen ondersteuning. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Vanaf dinsdag 30 juni krijgt de Noordervaart bij de omval nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot zaterdagochtend 4 juli. De weg is steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends dicht. Verkeer wordt omgeleid via Autoleek, ook bus 129 rijdt om. Fietsers kunnen de overzijde van de Noordervaart gebruiken. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak rond de Drentse kunstroof. Twee Herugowaardse hoofdverdachten kregen strafvermindering in ruil voor het teruggeven van de gouden helm van Kotovinesti en twee gouden armbanden. Een derde hoofdverdachte sloot geen deal, maar kreeg ook 4 jaar cel. Ook hij gaat niet in hoger beroep. De officiële erkenning van het Alkmaarse slavernijverleden is goed ontvangen bij de betrokken gemeenschap. Dat meldt de Klankbordgroep. Wel plaatst de groep kanttekeningen omdat het college afzag van formele excuses. De Klankbordgroep heeft begrip voor de politieke gevoeligheid, maar noemt excuses in de toekomst een logische en noodzakelijke vervolgstap. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

in het heet van Dolly Parton. Solo 9 to 5. En Iceland in the Stream. Deze samen met Kenny Rogers. In de tweesbank. Dolly Parton. En de tweede samen met Kenny Rogers. Inderdaad, mag het wel. Onderweg Taylor Swift, Shake It Up. En een hele leuke cover van The Village People. Maar dan gezongen door de Pet Shop Boys. Go West, die komt er ook nog aan. Maar we moeten verder, ja, we moeten verder. We moeten verder lopen. Oh. Want we kunnen niet stilstaan hier. Nee, nee, kan niet hoor. Nee. En deze formatie gaat erover zingen hoor. Dat we verder moeten. YouTube nu.

van de Village People hoor je Madonna de Pet Shop Boys, Go West. Het originele zijn van de Village People. En de volgende Taylor Swift en Shake It Off. En ja, we trappen af met U2 en Welcome. Inderdaad, wij gaan ook verder. Straks tussen 12 en 2, de Huistuin Keukenshow. En we gaan afsluiten met Ace's Dance Classic. Jawel, Guy and Her. Ik zal zeggen, tot volgende week.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Jouren. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: @velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen jeu de boule spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: En dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring, achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more.
6: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Amsterdam Sloten over 3 kilometer... met een vertragingstijd van 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond is een kind bijna verdronken bij het strand van Luna in Herugowaard. Omstanders brachten het kind naar de kant. Hulpverleners reanimeerden het slachtoffer ter plekke. Daarna is het kind met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. De flatwoning aan de Maasstraat in Alkmaar, waar zondag brand uitbrak, is onbewoonbaar. Dat bevestigt verhuurder Kennemer Wonen. De getroffen bewoners, een moeder met 2 kinderen, krijgen elders onderdak. Buren met rook- en waterschade kunnen in hun woning blijven en krijgen ondersteuning. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. 1/5 van de bruggen in gemeente Alkmaar heeft de komende 5 jaar groot onderhoud nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Cobouw en het NHD. 3 bruggen moeten worden vervangen. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. In Uitgeest moet 9% worden aangepakt. In Dijk en Waard zijn de bruggen voorlopig in orde. Hoge kosten zijn volgens gemeenten de voornaamste reden voor uitstel. De politie onderzoekt meerdere zakkenrollerijen bij station Castricum afgelopen zaterdag. Tussen 3 en 5 uur werden ongeveer 10 treinreizigers beroofd. 3 verdachten worden gezocht. Ook zoekt de politie een vrouw die een gestolen portemonnee terugbezorgde aan het slachtoffer. Mensen die nog geen aangifte deden worden opgeroepen dat alsnog te doen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: www.mailbox.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: ochtend voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen petankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Amsterdam Sloten rijdt het langzaam over 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In het centrum van Herugowaard is zaterdagmiddag rond 12 uur een bestelbus in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. De bus stond kort daarna volledig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op twee plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Herugowaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. Vanaf dinsdag 30 juni krijgt de Noordervaart bij de omval nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot zaterdagochtend 4 juli. De weg is steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends dicht. Verkeer wordt omgeleid via Autoleek, ook bus 129 rijdt om. Fietsers kunnen de overzijde van de Noordervaart gebruiken. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak rond de Drentse kunstroof. Twee Herugowaardse hoofdverdachten kregen strafvermindering in ruil voor het teruggeven van de gouden helm van Koto Venesti en twee gouden armbanden. Een derde hoofdverdachte sloot geen deal, maar kreeg ook 4 jaar cel. Ook hij gaat niet in hoger beroep. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: regenachtig voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Een autobrand veroorzaakt vertraging op de A6 richting Muiden. Tussen Almere Haven en Almere Poort rijdt het langzaam over 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En ook op de A7 richting Hoorn is het druk. Op de afsluitdijk doe je er bij Bresanddijk 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Een hele goede middag, beste luisteraars. Wat fijn dat jullie luisteren naar de Basement hier op RTV 80. Het is vandaag 20 juni van 2026. En we zijn nog een week verder en dan is het klaar. Dan gaan we nog één keer knallen met de Basement. En dan gaat het boel dicht. Maar goed, dat is volgende week. Vandaag is vandaag. En wat gaan we vandaag doen? We gaan lekker muziek draaien. Dat gaan we doen in ieder geval. Aan mijn kant in ieder geval. We gaan een bijzondere aflevering van maken. Want volgende week wil ik natuurlijk heel veel aandacht besteden aan het gebeuren rondom het afscheid. En dat gaan we doen met live muziek. Is voor straks nog een keer even uitleggen. Maar vandaag gaan we veel terugblikken. Ik heb muziek alleen maar uitgezocht uit muzikale acts die ooit live hebben gespeeld hier bij de Basement. Zij door een opname van hun live optreden of misschien een single die ze uit hebben gebracht. Dus dat staat er hier wel in. We gaan alle items gaan behandelen sowieso wel. En twee uur gaan we de nieuwe Kust en Duiten gaan bekendmaken. Dus dat zit er allemaal in. Dus maak je geen zorgen. Hebben genoeg gezegd? Ja, mensen. We gaan beginnen met een band die ik ontzettend leuk vind en die nog steeds lekker gaande is. Knappe sokken, mensen, met Carpeton.
1: You are now about to witness
2: your DJ for this evening.
3: Hello.
4: Hit me.
5: This is a test.

Ja, er zoveel talent is er. En deze dame die maakte bij mij een behoorlijke indruk de allereerste keer dat ik haar zag spelen. Ik denk, jij moet gewoon eens een keer langskomen in het programma The Basement. En dat gebeurde ook. En er zijn al meerdere keren ook nog gebeurd ook. Dit was Sterre Weldering. Volgens mij haar allereerste echte single, Not With Me. Werd ook nog de kus en duiter, ik weet het nog heel erg goed. Maar mooie herinneringen aan Sterre Weldering. En ja, weet je, ze is verhuisd, Amsterdam en dat soort dingen. Maar ze maakt nog steeds muziek. En ergens eind dit jaar dan zal ze een nieuwe EP gaan releasen. Check er zelf eventjes. Sterre Weldering, zo heet ze. En je maakt er heel erg blij. In mij ook al een beetje. Als je eens een keer naar haar toe gaat, weet je. Ze is geweldig. Hey, hallo ook mensen. Fijn dat je luistert naar The Basement hier op RTV 80. Ja, mensen, The Basement. Ja, ik had het al een beetje gezegd in de aankondiging. Het is een iets andere uitzending dan dat je normaal gewend bent. Volgende week dan hebben we de allerlaatste uitzending. Mensen, we beginnen om 2:00 uur, hè. Dus 27 juni, 2:00 beginnen we al hier. En, maar goed, ja, weet je, ik wil natuurlijk ook weer terugblikken naar ja, bijna 20 jaar aan live muziek wat er voorbij gekomen is. Of in ieder geval muzikanten die we hebben ontvangen, die hier live hebben gespeeld. En ik dacht mezelf, ja, weet je, dat red ik niet in die 4 uur, weet je. Want ik heb interviews, ik heb gasten, weet je, er zijn ook bands, muzikanten die live gaan spelen. Dus ik had zoiets van, oké, weet je, dan ga ik nu deze aflevering ga ik helemaal richten op het, ja, weet je, wat er allemaal voorbij gekomen is. We waren begonnen met Kissing Jane, dat wil ik wel even zeggen, What's Going On. Dat was echt een opname die we hadden gemaakt toen dat ze hier te gast waren. Dat was wel bijna andere zin, maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Dat was in aanloop, ze hadden een album, die wilden gaan presenteren. En toen hebben we een speciale aflevering gemaakt om over onder andere dat album te praten. En toen hebben ze ook een aantal nummers gespeeld. Dat was dat nummer, What's Going On. Kissing Jane bestaat al niet meer. Tenminste, ik denk niet dat het ooit meer terug zou komen. Heel erg jammer. Ik vond dat het best wel potentie had. Maar goed, oké, het is anders gelopen. Maar goed, leuk om te draaien in ieder geval. Maar goed, wat gaan we doen? We gaan natuurlijk, zoals ik zei, heel veel lokale helden, onbekende helden, muzikanten die hier live hebben gespeeld, waar ik mooie en goede herinneringen aan over heb gehouden. We gaan alle items gaan behandelen, dat zie je zeer zeker. Dat is dan ja, net dat andere soort muziek in ieder geval. En we gaan natuurlijk een nieuwe kunstenaar gaan bekendmaken. Dat is sowieso al een feit. Maar goed, er is één ding wat we altijd doornemen, want die is heel erg belangrijk. En dat is de agenda.

Ja, dan dacht ik dat hij die agenda had uitgeprint. Had. Ik ben hem kwijt. Ik ga hem zo behandelen. Stom van mij, zei hij. Ja, nou ja, goed, oké. Okay. Ja, DJ's maken fout, hè. Zelfs op het eind gewoon van een programma. Die jingle die kan wel uit worden gezet. We gaan gewoon een plaat draaien. En daarna kom ik wel weer even terug met de agenda. Echt, dit is zo knullig gewoon. Normaal heb ik altijd mijn bier, mijn A4'tjes heb ik klaarstaan en zoals. Dus ik ga even dat regelen. Goed. De plaat die we gaan draaien, dat is wel weer leuk, is het? Alles is leuk, mensen. Alles is leuk. De volgende week hebben we live muziek. Daar gaan we deze aflevering van sowieso muziek van draaien. Maar het leuke aan deze is dat zij gaat ook optreden. Dat zeer zeker. Ik heb het over Iris Jean. Als je denkt van, hey, ik wil laatst een keer live zien. Aankomende vrijdag, dan speelt ze in de Victory. Dan is een leading ladies avond, wordt het dan genoemd. En daar staat ze niet alleen. De ex High on Chai en Marilyn en Charlie. Die drie dames die gaan optreden. Dus ja, be there or be square in ieder geval. Maar goed, het leuke is, de bedoeling is dat ze de 26e dus een nieuwe single gaan uitbrengen. Maar ja, de 27e heb ik daar geen tijd voor. Dat gaat niet lukken. Dus gewoon gevraagd, hey, mag ik hem draaien? Tuurlijk, nee, jij mag hem draaien. Dus ik heb een primeur, mensen. Dit is gewoon de nieuwe single van Iris Jean. Ik weet niet waar het over gaat. Dat mag ze dan wel uitleggen. Maar het gaat ontzettend goed met haar. Weet je kan nog steeds stemmen op haar bij de verrukkelijke 15. Weet je, haar, dat nummer. Dus check het eventjes in ieder geval. Maar dit is de nieuwe van Iris Jean. En enjoy, mensen. Hij heet Tutu. En hij klinkt zo.

0: and it might as well be you.
1: Oeh. Ja, dit was mooi. Dit was heel erg mooi. Wiep Zichtema. Google zijn naam maar. Groot muzikant, zeker als het gaat om Noord-Holland. De man heeft in allerlei geweldige projecten gezeten. Het bekendste is denk ik de Rouses. Die was vooral een beetje eind jaren 70, begin jaren 80 echt wel indruk heeft gemaakt. En vaak ook het voorprogramma heeft gedaan van Herman Brood. Maar hij blijft gewoon muziek maken. En op een gegeven moment kwam hij uit met een album. Dat heet The Willow Weeps. Dat is al een tijdje geleden. En eigenlijk dankzij een vriend van mij kreeg ik hem in mijn uitzending. En wat je net hoort, het nummer Less of Me, dat staat ook op dat album. Maar dat heeft hij live gespeeld die avond dat hij te gast was. Mooi man. Echt een geweldige muzikant. En iemand die gepokt en gemazeld is. Ik was echt trots dat hij te gast was. En fijn om even te laten horen, weet je, dat de man er is. En nog steeds muziek maakt in ieder geval. Goed mensen, ik heb mijn fout goed gemaakt. Ik heb hem snel even uitgeprint. Ja, als je net binnenschakelt. Foutje aan mijn kant. Ik dacht, we behandelen agenda. En ik dacht dat ik hem uit had geprint. Ik dacht dat ik een vorm had. Ja, dat was dus niet zo. Ja, dan moet je een beetje improviseren. Dus mensen, we gaan toch nog eventjes een tweede poging. Maar dit keer zal het wel goed gaan. De agenda.

Ja, vandaag kan je naar Bloemendaal in Caprera, daar speelt Vrouwtje. In Amsterdam kan je naar Siritol, daar speelt Nightbus. En de Crow Boys spelen in de Tolhuistuin. In Ziggo Dome kan je naar Guns N' Roses. En in Paradiso speelt Lisa Dobit en Celeste. Avans Live, daar speelt Joke Deki. En in Oki kan je naar Zalzala. In de Cave kan je naar Asset Attack, Scar en Necrolipsy. Haarlem, in het Patronaat heb je de slotviering van de Haarlemse popscene on tour. En dat wordt dit keer verzorgd door 13 Curves, Mesh, Captain Driftwood, Madam Jab, The Crook en Xavi Martin. De Haarlemse Blues Club, daar speelt Rockin' Johnny. En dan zijn we beland op de zondag in Amsterdam. In de Tollestuin speelt de band Sorry. Melkweg speelt Bloody Woods. En ook dat vinden is Bexo Exu Door Blues. Paradiso, de tweede avond van Celeste. En in Bitterzoet kan je naar Assal. Bergen, in Taverne speelt Grof on the Rough. En in Haarlem kan je naar de Patronaat, speelt Exploited. Amstelveen, in het Openlucht Theater, speelt Elidias Ochaka. Ochoa. Hilversum, de Provostin, daar speelt Salomon Grandsdew en de Hoochie Mama Blues Tavern. En als laatste in Hoofd, waardoor het speelt in C-punt, speelt Danny Bryant. Heb ik tips? Ik vind haar wel. Ze heeft echt op een gegeven moment wel een toffe plaat gemaakt. Ze speelt twee avonden achter elkaar in Paradiso. Celeste, dat is een tip aan mijn kant. Wat ik wel een mooi initiatief vind, is de Haarlemse popscene, dat tour. Dan zijn bands echt uit Haarlem en omstreken. En er wordt echt gewoon een tour voor ze geregeld. Want juist daar ben je net zoals bij de popronde. Je moet er wel voor geselecteerd worden. Maar dan, ja, dat treed je gewoon 4-5 keer op. Je allerlei verschillende plekken in Haarlem en omstreken. Dus dat is wel een tip van mij in ieder geval. Dus met de slotviering daarvan. En wat is nog meer interessant? Vanavond in de Ziggo Dome Guns N' Roses. Maar ik denk dat het uitverkocht is. En ik heb begrepen, kaarten zijn echt mega, mega, mega duur. Dus nou goed, oké. Nou, kijk maar eventjes. Goed, muziek mensen. De Basement, de allereerste uitzending was op 7 december van 2007. En toen kreeg ik nog maar een uurtje. Maar dat werd vrij snel, waren 2 uur. En ja, de ambitie was toch wel om bands, muzikanten uit te nodigen om live te spelen. Weet je, dat was op een vrijdagavond. Ik denk dat is een heel mooi moment is dat. Maar ja, wie vragen ervoor? Ja, en je begint met een programma en je hebt gewoon geen netwerk. Weet je, of amper, weet je. Je kent misschien maar een paar bandjes. En dan zie ik dan mezelf, nou ja, weet je wat? Dan vraag ik gewoon iemand, een band, die ik gewoon ken. Nou, dat waren de Pinheads. Pinheads, een punkband uit Ameland. En die jongens die had ik al een paar keer zien optreden. Weet je, ik ken ze ook weer via andere bands. En ik dacht mezelf, nou jongens, kom jullie maar langs. En zo gebeurde het. Geen idee hoe ik het moest aanpakken. Gelukkig zijn er ook geen opnames meer van. Want het was gewoon, ja, qua geluid gewoon heel erg slecht. Maar goed, het was wel het begin. Dus ja, weet je, dus ik had zoiets van ja, als ik dan toch een beetje ga mijmeren over de afgelopen 20 jaar. Wanneer was nou het moment dat de allereerste band live speelde? Dat was bij de Pinheads. Dus nou ja, goed, zoals zei, er waren geen opnames ervan, maar we hebben wel muziek van ze. Mensen, het is punkmuziek. Dus hou je vast, joh, als je niet zo gewend bent. Maar dit zijn de heren uit de Ameland. En de nummer heet Hit Me.

Dit is wel een hele slechte opname. Mijn excuses. Jeetje, het gaat echt. Het gaat niet van harte, mensen. Ik weet niet wat dat is. Even kijken hoor. Ik ga het eventjes anders doen. Want ik wil niet jullie lastigvallen met. Even kijken hoor. Even kijken hoor. Nee, ze staan ook niet op. Even kijken, dan moet ik even misschien even anders gaan doen. Mensen, ik moet improviseren. Dit is jammer, helaas. Maar goed, even kijken hoor. Wat is dit? Waarom kan. Ja, oké, okay, heel goed. Live radio, mensen. Die opnames is niet goed gegaan, dus dan wil ik gewoon. Wil ik toch jullie eventjes iets geven waar je wel wat mee kan. Even kijken hoor. Oké, mensen. We doen het even zo. Pinheads, hit me. Ja, dan maar dit, hè. Kappakee.

Ja, dit is een mooi verhaal. Is het. Ik was op een... ja, wat was het? Volgens mij was het een Mixstream Band Contest. In Jongerencentrum Complex. En ik was daar. En toen speelde deze band. En ik was meteen gecharmeerd. Ik denk, die gasten moet ik vragen. Nou, nee, prima, weet je. En willen jullie langskomen? Ja, hartstikke leuk, weet je. Gaan we doen. Nou, goed. Toen was het zoveel. Maar die band bestaat uit, wat is het, 8 of 9 mensen zo toen. En ik zal je situatie uitleggen. Want ja, dat was bij de vorige zender. We hadden de studio hadden we. En dan hadden we een klein, ja, apart gebouwtje. Daar tegenaan. En daar moesten ze spelen. Maar dat is... Ja, dat is, wat was het? 1,5 bij 3 meter of zo. Meer was het niet. En 4 meter of zo, max of zo. Nou, 2 bij 4 zo'n beetje. Ja, ik moet niet overdrijven. Maar het, nou ja, goed, ik probeer daar maar een band van 9 personen in te zetten. Met drums en toetsen en een grote contrabas. En het was waanzinnig gewoon. Maar het was superleuk gewoon om ze uit te nodigen. En ja, het is jammer dat je met deze opname niet de zangeres hoort. Want dit was dan instrumentaal. Maar toch, het geeft je een beetje de sfeer dat die lekkere swing, weet je, ik was gelijk gecharmeerd. De band heette Woobop Swing. Het kwam uit Alkmaar. Het nummer heet Got Fucked. En ja, weet je, geweldig. Mooie herinnering aan. En heel erg fijn om te draaien. En dit is dus echt gewoon de opname van toen dat ze te gast waren. Goed, mensen. Een item die we heel vaak behandeld hebben. Het is ooit bedacht door mij. Als er een band of een muzikant gast was, dan mochten ze een bijdrage leveren aan de Keldenplatenkast. En de Keldenplatenkast, ik had een bepaalde regels had ik samengesteld. Van joh, het moet een plaat in staan, een nummer in staan. Die of amper tot nooit worden gedraaid op de grote radiostations. Of heel erg belangrijk zijn geweest voor de popgeschiedenis. Nou, heel veel ex die hier kwamen spelen, die snapten er ook wel waar het om ging. Anderen vond ik wel iets minder. Maar goed, oké, okay, zo beert die wel. Maar die lijst ging leven, want ik had er ook 20 platen in gestopt. Nou, die zijn er allemaal eruit. Maar goed, ja, er werd een plaat in gestopt, dan moesten weer een plaat eruit enzovoort. Nou ja, dat soort dingen. En ja, soms gingen er wel eens dingen eruit. Denk ik mezelf, oh my god, nee, waarom? En soms dacht ik mezelf, oh ja, hier kan ik prima maar leveren. Maar goed, ja, er werd ook weer iets ingestopt dat ik ervan, En wat ik wel heel bijzonder vond is, want ja, vanavond speelde dan Guns N' Roses in de Ziggo Dome. Dat waren echt de schlumielen van de Kelderplatenkast, want ik denk dat ze 3-4 keer erin zijn gestopt. En binnen 2-3 maanden waren ze alweer eruit gehaald in ieder geval. Maar goed, zit een plaat in en waarvan ik denk van ja, die vond ik zo bijzonder. En ik ben ook heel blij dat iedereen daar ook met zijn vingertjes afgebleven is. En dat is deze plaat. Ik ben een grote Radiohead fan. Dat zal ik niet ontkennen. En een van de nummers die erin staat is Everything in its Right Place. Het staat op het album Kid A uit 2000. De opvolger van de OK Computer. Het grote doorbraak, het grote succes van Radiohead. En Radiohead dacht van ja, leuk, weet je, dit hebben we gedaan, maar we gaan weer op een totaal andere draai gaan maar geven. En het album is ook echt gewoon compleet anders dan het vorige album in ieder geval. Er staan een aantal hele bijzondere nummers staan erop, maar deze is zo ontzettend prachtig. En vooral die toetsen, mensen. Op het moment dat een plaat begint, sommige platen hebben dat, op het moment dat een plaat begint, dan weet je wel van, oh ja, dit kan niet stuk gaan. En dat heb ik hiermee. Enjoy, mensen. Mijn keuze, mijn meest favoriete keuze uit de Kelderplatenkast. Dit is Radiohead met Everything in its Right Place.

Karma's Lab, Broken. Ja, dat we Broken. Ja, dat kon je wel zeggen in ieder geval. Heergewaadse band. Werd gevormd. Maarten, Karel, Woody en Bob. En die jongens die hadden echt een heerlijke sound. Waren zeer populair in de regio. En hadden onder andere Popmania gewonnen. En stonden op Mixteam dankzij de Mixteam Band Contest. Maar ze deden ook mee met de grote prijs van Nederland. En dat ging niet onverdienstelijk. Dankzij een behoorlijke grote fanbase kwamen ze elke keer zo'n ronde verder. Eigenlijk puur door te stemmen. En ja, op een gegeven moment stonden ze gewoon in de finale. Stonden ze in de Melkweg, weet je. En ook daar hebben ze gigantisch veel aanhang meegenomen. Ik weet wel, want ik was er toen bij. 2 bussen vol gingen we naar de Melkweg. En daar hebben we ze zien schitteren. Ze gingen huis met de publieksprijs. Ja, zo weet ik dat gewoon. En toen dacht ik mezelf, nou, weet je. Een mooie start, weet je. Publieksprijs. Een grote prijs van Nederland. Oké, er moest wel een nieuwe drummer worden gezegd. Want Maarten zei van, joh, ik ga ermee stoppen. En er moest alleen even gezocht worden naar een nieuwe drummer. Ja, dat was een probleem. De heren kwamen er niet uit. Er werd een conflict. En het conflict, daar kwamen ze niet uit. En ik denk een maand of zo na een publieksprijswinst, de anderhalve maand, kwam het nieuws dat ze ermee gingen stoppen. Ja, heel zonde. Heel, heel erg zonde. Maar ze hebben een hele mooie EP hebben ze achtergelaten. Check het eventjes. Volgens mij staat het online, Spotify en zo. Karma's Lab, zo heet het. En mooie herinneringen aan die jongens. Absoluut mooie herinneringen. Ik heb nog tijd voor 1 plaat. En dan gaan we straks naar 2 uur. En dan onder andere Long Version. Mijn meest favoriete, denk ik wel. Een nieuwe kust en Duitrecht, dat sowieso. En natuurlijk heel veel aandacht voor de lokale scene. Maar goed, een dame die volgende week ook gaat optreden is Rose Maron. We hebben al de laatste tijd best wel vaak aandacht aan besteed. Maar ik denk me zo, ja, dit is wel een bijzondere aflevering. En dat is natuurlijk, ja, ze heeft opgetreden. Mooi verhaal gewoon. Ik was toen bij de finale van de Heergewaadse Singer-Songwriter Contest. Daar stond ze dus daar zo. Ze was een van de 4 finalisten. Ze won niet, maar ze maakte ongelooflijk veel indruk om. Niet alleen omdat ze een hele karakteristieke stem heeft en mooie liedjes, mooie zanglijnen, weet je, allemaal prima. Maar ze was toen, denk ik, 15 of 16 of zo op dat moment. En dat maakte indruk op mij. En ik dacht mezelf, je moet langskomen. Dat is ook gebeurd. Daarna is ze nog meerdere keer langsgekomen. Toffe dingen gedaan. Onder andere ook de popronde, daar mocht ze mee doen. Maar goed, een beetje om toch een beetje idee te krijgen wat we volgende week ongeveer kunnen verwachten. Sinds 2021 heeft ze dan een EP uitgebracht. Die heet Southern Comfort. En daar gaan we een track van draaien. Dit is Rosemary met Change It All.

Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet heel veel files in Noord-Holland vandaag. Op de meeste plekken heb je minder dan 5 minuten vertraging. Dat is niet het geval op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep sta je 7 kilometer in de file met een vertragingstijd van 5 tot 10 minuten. En ook op de A6 is het druk richting Muiden. Een autobrand veroorzaakt behoorlijke vertraging tussen Almere Haven en de Hollandse Brug. Reken hier op een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

Ja, dat is gewoon opeens, radiohit was het er zo. Joshua Peter met Bones. Vorig jaar was hij hier te gast. Ooit gezien. Ik weet niet meer met wat. Noorderwind volgens mij was het. Maar ik ken hem weer van andere bands. In ieder geval is dat niet belangrijk. Maar hij was hier te gast met zijn band natuurlijk. Nog voordat hij werd opgepikt door onder andere Radio 2. Ja, was te gast bij Radio Veronica. Nou ja, alle grote radiozenders. Volgens mij Q Music ook nog. Staat op allerlei verschillende festivals. Gaat allemaal lekker gewoon. Maar hij was hier. Hij was hier gewoon met zijn band. Geweldig gewoon. En mooie herinneringen hiervan eraan. Hey, had ik ook een beetje fijn dat je luistert naar 2 uur alweer van The Basement. Het is vandaag 20 juni van 2026. Ja, mensen, nog een weekje te gaan. En dan hebben we onze mini-marathon uitzending. En dan om 1:06 dan gaat het boek dicht, mensen. Maar zover is het allemaal niet. Wat doen we vandaag? Veel terugmijmeren. Ik heb alleen maar muziek uitgezocht wat ooit hier bands, muzikale acts, muzikanten die hier live hebben gespeeld. En goed, zoals ik zei, weet je, Josh Peter die heeft dat onder andere gedaan. Dat gaan we 2 uur gaan we dat verder doen. We begonnen eigenlijk met, dat is wel leuk, Undercover Elephant, Flight of Dumbo. Undercover Elephant, band uit Schagen. Ontzettend gecharmeerd van. Een geweldige zangeres. Echt, ik hou van performance. En zij had dat gewoon. Band uiteindelijk uit elkaar gegaan, weet je, tot niks geworden. Maar het had echt potentie gewoon. Mooie herinneringen hiervan eraan. En ik dacht mezelf, daar moet ik ook wel wat van draaien in ieder geval. Leuk in ieder geval. Een beetje vooruitlopen naar volgende week. Want volgende week dan is er dus heel veel gasten. We gaan oude fragmenten ook weer laten horen. Stukjes van interviews, weet je. Toffe dingen in ieder geval. Maar er is ook live muziek. En live muziek, ik heb al het nodige aandacht besteed. We hebben de nieuwe single gedraaid van Aizien. Zij gaat natuurlijk volgende week spelen. We sloten het eerste uur af met Rosemary. Die gaat hier spelen. Maar wie er ook gaat daar spelen, en daar ben ik super trots op, is Elsa Birgitta Beckman. En Elsa Birgitta Beckman, die zag ik optreden op het Mixstream Festival. Ik zag dat ze toen op de line-up stond. En toen dacht ik mezelf, dan moet ik de muziek even checken. En dacht mezelf, wow, dit kan heel erg mooi zijn. Dus ik stond echt gewoon in mijn poncho vooraan. En ik werd betoverd door haar en haar muziek in ieder geval. En ik dacht mezelf, jullie moeten langskomen. Nou, dat gebeurde dus ook. En ben ik haar volgen. Het gaat goed met haar, weet je, dat weet ik zeker. We gaan het volgende week gaan we meer over hebben. Maar er komt een single uit, er komt een album uit dit jaar, als het goed is. Er zijn een mooie vooruitzichten in ieder geval. Maar we gaan het even doen met een oudje van haar. Dat nummer heet Waiting For You. En die klinkt zo.

0: wat zat ik te freaken, man, tijdens die uitzending. Oh, dit is geweldig gewoon. Martha Jane and the Talisman. Dat was het project van de Martha Jane Settler. Ze was zwaar te gast. En dat, ja, man. Toen dit nummer werd gespeeld, joh, die gitaarsolo. Het is zo waanzinnig goed gewoon. En ja, de band bestaat al niet meer. Martha Jane die is wel weer met andere toffe dingen in ieder geval aan bezig. Maar ja, goede herinneringen in ieder geval aan. En ja, ik heb die band ook te danken aan Hans Boonsma. En waarom, ja, moet ik toch even melden. Vandaag had hij 78 jaar geworden. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Maar goed, ja, de beste man is al een tijdje niet meer onder ons. Volgende week dan gaan we daar zeer zeker gaan we de aandacht aan besteden. En er zullen ook twee speciale gasten hier zijn die veel meer over hem kunnen vertellen dan dat ik dat kan. Maar goed, terug te gaan. Martha Jane en de Talisman. Ja, geweldig. Gewoon Voodoo. Zo heette het nummer. En volgens mij staat het wel op Spotify. En anders check ik die vanzelf eventjes. Maar wow, wow, wow, wow. Goed mensen, het is tijd voor de kust en Duitrek. En ja, daar wil ik het een beetje kort over houden. Want eigenlijk wil ik meer aandacht besteden aan ja, alles wel, al het moois wat hier de afgelopen 20 jaar voorbij is gekomen. Ja goed, het zijn twee zangers, zijn het. Emma Lacroix en Mick Haren. Ze komen hier uit deze regio, volgens mij, Egmond. Dus ja, als jullie het hoorden, weet je. Want ja, jullie zijn de nieuwe kustendruiters zijn jullie geworden. Met het nummer Rijk. Er is ook een videoclip aan mij, weet je. Kun je gewoon checken in ieder geval. Maar goed, Emma en Mick, als je het hoort, gefeliciteerd. Want... ja, je bent de kust en Duitek. Dat betekent dus dat je de hele week wordt gedraaid. Niet alleen op deze radiozender, maar ook op ons tv-kanaal. Daar is de videoclip gewoon te zien. Dus ja, gefeliciteerd. En ja, mensen, hij klinkt zo. Dit is de nieuwe kust en Duitek. Emma Lacroix samen met Mick Haren met Rijk.
1: Dit is de nieuwe kust en Duitek. Dit is de nieuwe kust- en duintrekker.

Ja, wat was ik blij dat ze terras wilde zijn hier in de basement. Dit is Julia Schellekens. Haar artiestnaam is Juliette. Een nummer wat je hoort heet Portugallig. En wat mij betreft een van de mooiste liedjes die er ooit gemaakt is, mensen. Ja, die titel geef ik in ieder geval. Ik heb haar zien optreden. Jasper Schellekens had zijn EP release in Amsterdam. En had toen Sam en Julia had hij als voorprogramma. En ik was heel erg gecharmeerd ervan. Ik dacht van zo, hey, weet je, willen jullie graag eens een keer komen spelen met mij in mijn programma? Er was wel interesse, maar dat kwam uiteindelijk niet uit. Maar goed, Julia die dacht bij mezelf, weet je, die wilde weer wat anders. Die wilde wel meer de kleinkunst ingaan. Meer richt op, ja, Nederlandse liedjes. En toen heeft ze dus het projectje Juliette is er gestart. En gelukkig was ik wel eens de kippen erbij. En ik had haar uitgenodigd. En ja, een prachtige mooie aflevering die we gewoon hebben gehad. Het gaat goed met haar. Weet je, ze is nu de theaters in. Ze is meer en meer nu op dit moment de cabaret kant op gegaan. Ik hoop ook dat ze wel weer de liedjes gaat schrijven. Want maar god zeg, wat kan ze ongelooflijk mooie liedjes schrijven. Dus mooi. Oh ja, nou voor de duidelijkheid. Dit is deze opname was dus wat ze die middag toen had gespeeld. Oké, mensen, het is tijd voor de long version. En ik heb voor deze plaat gekozen. En de belangrijkste reden is eigenlijk, ik vind het een ongelooflijk mooi nummer. Maar het mooie vind ik ook dat sommige muzikanten kunnen echt een heel mooi verhaal vertellen. Dat je echt gewoon blijft luisteren. En dat heb ik bij deze plaat gewoon. Hij neemt je persoonlijk mee naar iets wat voor hem heel veel indruk heeft gemaakt. Hij brengt het gewoon op een manier dat je gewoon blijft luisteren. Ik heb gekozen voor het nummer American Pie van Don McLean. Wat kan ik erover zeggen? Nou, het is oktober van 1971 dat de Amerikaanse Don McLean zijn tweede studio album brengt met de titel American Pie. Een groot succes in eigen land, maar ook buiten, waar onder andere ook Nederland. De single Vincent, die gaat over de schilder Vincent van Gogh en de titeltrack behaalde allebei de top 40. De inhoud van het nummer American Pie is een onderwerp van discussie en nieuwsgierigheid. Het nummer behandelt in ieder geval het vliegtuigongeluk waarbij Buddy Holly, Richie Valens en JP Big Bobber Richardson om het leven kwamen. Bijgenaamd The Day The Music Died. McLean droeg het nummer ook op aan deze drie artiesten, maar het gerucht is ook gaande dat het ook gaat over het uiteenvallen van de Beatles. Desondanks wordt het geen van de drie bij de naam genoemd in het nummer. In 2000 brengt Madonna een eigen versie uit, wat ook een hit werd en een vierde keer plek behaalde in Nederland. En Weird Al Yankovic kreeg alle ruimte om een parodie ervan te maken, waar hij daarin het verhaal vertelt van over de Star Wars film The Phantom Menace. Het origineel heeft in alle edities van de top 2000 gestaan, met in het jaar 2000 de hoogste notering, en dat was de 252e plek. Goed mensen, enjoy. Ruim 8 minuten, 8,5 minuut. Dit is de long version, de allerlaatste keer dat we een long version draaien. Dit is American Pie van Don McLean. Hello.

wordt mooi volgende week. Volgende week is hier Lanique samen met Sam. Ze gaan optreden, ze gaan mooie liedjes spelen. Ik weet in ieder geval één nummer, want dat was een verzoek van mij. Gaan ze doen welk het is. Ja, dan moet je volgende week luisteren in ieder geval. Maar Lanique is er dus volgende week en ik kijk er ontzettend uit. En de nummer wat je hoort heet Whiskey. Prachtig. Goed, ik wil nog even 3 platen draaien, dus ik moet even doorpraten, mensen. Deze dame die maakte heel veel indruk op mij. Eigenlijk eerst als band als Mankes. Daar heb ik haar al leren kennen. Mankes, ja, kans dat het weer, weer actief gaat worden. Die is klein. Maar Selma Pelen, want daar heb ik het over, die is nu lekker zelf bezig. Alhoewel, ze heeft dan weer een band en die is al 2 keer langs geweest. Maar goed, ze maakt indrukwekkende muziek. En ik vind het altijd fantastisch om haar te zien optreden. Dat is wel iets wat je echt aan haar over kan laten. Maar goed, ze bracht een album uit. Die had ze zelf helemaal, alles opgenomen. En doe het jezelf. Het album heet Like Armor. En daar staat het nummer op wat ik ongelooflijk mooi vind. En die wil ik eventjes draaien. Mooie herinneringen aan. Ze is 2 keer langs geweest. En dan met Mankes ook meerdere keren. Maar goed, we gaan het nummer draaien. Selma Pelen. Dit is I Am A Tree.

0: licht.
1: Ja, ze komen uit Amsterdam en ik hoorde een vleugje van dit nummer. Dan ben ik gaan struinen. Uiteindelijk had ik het gevonden. En toen hoorde ik dit ja, prachtige mooie nummer gewoon. En ik dacht mezelf, ja, hun moet er langskomen. Nou, dat gebeurde ook. Ze noemen zichzelf Inkt. Het nummer wat je hoort heet ook die van mij. Ik heb hem heel vaak gedraaid. Maar ik wilde nog even een keer laten horen. Want ongelooflijk mooie muziek wordt gemaakt. Wat je eigenlijk amper tot niet hoort bij de grote radiostations. Goed mensen, ik ben aan het eind gekomen. Ik wil nog één plaat draaien en dan is het echt klaar. Volgende week dan is de laatste aflevering. We beginnen om 2:00 mensen. Onthoud goed, we beginnen om 2:00. Er is live muziek, we hebben gasten. Het wordt vol, maar het wordt ontzettend leuk gewoon. Fijn dat je hebt geluisterd. Blijf lekker luisteren. Ton die gaat verder met zijn Dance Classic Party. Komt allemaal goed. De laatste plaat die we draaien, en dat wil ik wel even kwijt. Je had een programma dat heette De Beste Sing-Songwriter van Nederland. En in seizoen 3 deden mee Valentina en Lenny. En ik vond dat geweldig gewoon. Ze maakten mooie muziek. En ik dacht van mezelf, weet je wat, ik stuur een mail. Ik kijk wel of ze langs wil komen. Nou, dat deed ze ook. En het grappige was dat een andere persoon waar ze dus bevriend mee werd, Josephine Zwaan, die ook meedeed met dat seizoen, die was mee, gewoon als tweede stem. Ze zong een nummer wat ze toen had geschreven, ook tijdens dat programma. En dat is prachtig. En dat is mooi. En dat is gewoon opgenomen in de basement. Prachtig gewoon. Mensen, ik wil eruit gaan met Valentina en Lenny samen met Josephine Zwaan. Met Kleedje aan. Hey, fijn weekend.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: Q-music.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Renéetje, bedankt voor de afgelopen 2 uur. Oh, dan moet ik mijn tekst aanpassen voor volgende week natuurlijk. Want dan heeft hij 4 uur voor zijn kiezen. Want dat is dan wel zijn laatste basement. Mocht je nou genoten hebben van de afgelopen 2 uur? Nou ja, nou, natuurlijk niet nu meteen. Maar dan zou je het via programma gemist, kun je terugluisteren. En dan kun je het programma gewoon nog een keer luisteren. Wat hebben wij allemaal vandaag? Nou welkom to the tropics. En hoe gaan we dat aankleden? Ik heb een programma, ik maakte vanochtend bekend. In deze tropische temperaturen die we buiten hebben. Wat gaan we allemaal draaien? Ik kon geen keus maken. En jullie ook niet schijnbaar. Want ik kreeg verzoekjes. Ik denk, ja, tuurlijk. Je laat het maar gewoon op je afkomen, want er zijn er verschillende. Nelly zit erin in ieder geval. Daar zit Mel en Kim zit erin. Nou, ja, je moet gewoon lekker blijven luisteren. En dit was de allereerste die vanochtend aangevraagd werd. Hallo, het is heet hier. Nou, dat is het zeker. Ook hier boven in de studio. Maar we gaan er het beste van maken. Goed blijven drinken. En dan komt het allemaal dik voor elkaar. En dan gaan we knallen de komende 2 uur.

Wat een heerlijke plaat is dat toch? Hot Summer Night. Oh la la la. Uit 2008.

Ah, oh, wat heerlijk. Nelly, en het is hot in here. Laten we heel reëel zijn. Wat is het voor een dag als deze? Want het is nog ineens niet geen zomer. Maar morgen is al de langste dag. En dan denk je bij je eigen van, waar gaat het over? Over die heerlijke temperaturen buiten. Als ik hier door de straat heen loop, dan zie ik mensen buiten op het gras zitten. Op een tuinstoeltje. Bij hun voordeur. En genieten. Van Radio 80.

Net even natuurlijk geen extra uitleg nodig. En dan begin ik zelf ook te... Dan moet ik even mee oppassen. Dit is natuurlijk Club Tropicana. We hebben nog één plaat te gaan. Tot aan de onderbreking van het regionale nieuws en de reclames. En welke zou dat dan zijn? We zijn lekker in de zomersfeer. En we gaan er proberen echt iets leuks van te maken vanavond. Reggae Night.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In het centrum van Herugowaard is zaterdagmiddag rond 12 uur een bestelbus in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. De bus stond kort daarna volledig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op twee plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Herugowaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. Vanaf dinsdag 30 juni krijgt de Noordervaart bij de omval nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot zaterdagochtend 4 juli. De weg is steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends dicht. Verkeer wordt omgeleid via Autoleek, ook bus 129 rijdt om. Fietsers kunnen de overzijde van de Noordervaart gebruiken. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak rond de Drentse kunstroof. Twee Herugowaardse hoofdverdachten kregen strafvermindering in ruil voor het teruggeven van de gouden helm van Kotovinesti en twee gouden armbanden. Een derde hoofdverdachte sloot geen deal, maar kreeg ook 4 jaar cel. Ook hij gaat niet in hoger beroep. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Hi! This is
6: Classics Dance Party.

0: Dance Party met Ton Alberda.
1: Dat waren natuurlijk de Jacksons en dat allemaal op jouw Radio 80. Het kan niet gek genoeg, net als de volgende. ABC. En dat allemaal in het ultieme voorprogramma van jouw... misschien wel stapavond. Om het feestje compleet te maken van het Nederlands elftal. Je weet het maar nooit.

Want iedereen die weet natuurlijk dat ik een chatroom heb. Althans, dat we een chatroom hebben bij Radio 80. En die is dan weer gelinkt aan de Classic Dance Party en aan Chaotica. Maar daarom buiten niet te min. Er werd meteen gezegd van Ton, ik snap die logica van die klink. Van die link met de Jacksons en ABC. En toen werd ik even stil. Toen zei ik van, hey, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Nou, volgens mij hebben hun een nummer met ABC. En ik moest hem voorkomen gelijk geven ook nog. Dit is Inner City en... And...

de platen, als het enigszins mogelijk is, vanaf vinyl te draaien. Inclusief de piepjes, de kraakjes en alles erop en eraan. Maar deze die heb ik 100% digitaal binnengehaald. Daar moet ik gewoon heel eerlijk in zijn. Hier geniet ik ook van. En velen met mij, want deze plaat is ook aangevraagd. Yellow. Met een brandende titel. I love you.

Altijd. Altijd van A tot Z, dus helemaal. Je hoort hem bij Radio 80 als je heel reëel bent. Ik heb nog één plaat te gaan tot aan het journaal, reclame en wat allemaal nog meer. Maar ga niet weg, want na het journaal en de reclame ben ik weer bij je terug. En dan trekken we er eentje uit de oude doos. De Nolan Sisters. En waar gaat het dan allemaal om? Dansen.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch viel Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen. Zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

kreeg net een berichtje binnen van toen ik voor het journaal meldde van het voetbal en zo. Kreeg ik een persoonlijk berichtje via de uitmaat. Ton, ga je mond wassen. Want wij houden niet van voetbal, we hebben juist de deuren opengezet. Om jouw muziek harder en meer lol te hebben. En toen dacht ik bij mij, want er kan maar één plaat bij horen, toch? En welke plaat zou dat dan zijn? Aha, deze denk ik. Begonnen. Nog een uur. En dan zijn jullie weer voor een week van mij verlost. Dit is Duran Duran en Wild Boys.

Zo zie je maar weer de platen van A tot Z. En dat allemaal op Radio 80. Het kan niet gek genoeg. Chaka Khan. Heerlijke muziek. Uit de discotheek tijdperk. Speciaal.

Dat is een speciale versie, een 12 inch. Die je alleen maar in de speciaalzaken kon kopen toen die tijd. Zoals bij Kareltje in Utrecht en Jan van Zon in 's-Hertogenbosch. En natuurlijk op de Grote Markt in Antwerpen.

Ik heb er weer eentje afgestoft voor jullie. En dan niet zomaar eentje, eentje van Mark Hartman. Ja, een echte. Jetsu. Een onvervalste APK-mix. Hij is er helaas niet meer bij, maar hij heeft masterpieces afgeleverd. Mark Hartman, op zijn best.

Wat een heerlijke mix gemaakt door Mark Hartman. Zoals ik al zei, hij is er helaas niet meer bij. Maar hij heeft masterpieces gemaakt in zijn carrière. En je hoort ze hier bij jou, Radio 80. Cool and the Gang. Straight ahead.

Het komt er een beetje ongelukkig uit, want ik weet niet precies hoe dat ik het aan moet gaan pakken. Maar zometeen hebben we dus weer een, de onderbreking van het regionale nieuws en de reclames. En ik kan eigenlijk niet goed kiezen tussen sommige nummers van Kraftwerk. Dus ik denk, ik doe een keer Tour de France. Want daarna komen we gewoon weer lekker bij je terug. Met een speciale plaat die we eruit gelicht hebben deze week. Mm.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: is het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In het centrum van Herugowaard is zaterdagmiddag rond 12 uur een bestelbus in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. De bus stond kort daarna volledig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Vrijdagavond is een kind bijna verdronken bij het strand van Luna in Herugowaard. Omstanders brachten het kind naar de kant. Hulpverleners reanimeerden het slachtoffer ter plekke. Daarna is het kind met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. 1/5 van de bruggen in gemeente Alkmaar heeft de komende 5 jaar groot onderhoud nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Cobouw en het NHD. 3 bruggen moeten worden vervangen. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. In Uitgeest moet 9% worden aangepakt. In Dijk en Waard zijn de bruggen voorlopig in orde. Hoge kosten zijn volgens gemeenten de voornaamste reden voor uitstel. Op het fietspad bij de rotonde Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar hebben vrijdag 2 aanrijdingen plaatsgevonden. Een fietser raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De veroorzaker is aangehouden, hij reed zonder geldig rijbewijs. Later schepte een oudere automobilist 2 meiden op een e-bike. Ze kwamen er goed vanaf. De man moet zijn rijbewijs inleveren voor een rijvaardigheidstest. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
3: This is...
4: Classics Dance Party.

0: Party met Tom Alberda.
1: En dan ben ik dus. En degene die vaste luisteraar zijn van dit programma, die weten dus precies wat er nu gaat te gebeuren, toch? Niet? Nou, volgens mij dit. Want we hebben weer een plaat gevonden die jullie al meerdere malen onder mijn aandacht hebben gebracht. De plaat die komt uit 1981. En toen werd het angstvallig stil. Maar dat neemt niet weg. Het komt van de debuutalbum van deze zangeres. Het nummer is geschreven door haar eigen papi. Oftewel meneer. Haar vader. De zanger. Marley Wilder. Haar jongere broer Rick Wilder heeft met de synthesizer en opzwepende arrangementen. Tot slot werd het een heel goed geremixed.

De B-kant was Turning In, Turning On. Weet je het nog niet? De single die viel onder de categorie New Wave en Synthesizer Pop. Uiteindelijk heeft die plaat ongeveer 13 weken in de Nederlandse top 40 gestaan. De hoogste positie was nummer 6 in 81. En hij heeft ongeveer zij heeft 307 punten gescoord in de Nederlandse top 40. Zullen we maar gaan draaien dan? Want het is namelijk deze. Kim Wilde, Kids in America. En ik denk, met recht, mega grote hit en een superplaat van deze week.

Ik durf rustig te zeggen dat het niet overdreven is dat Kim Wilde, ze heeft het onlangs weer opnieuw uitgebracht. Ja, dat is ook alweer enkele jaren geleden. Kim, ik weet niet precies, die Nederlandse zangeres, die heeft het ook een keer op mogen nemen. En daarvoor is het nog een paar keer geremasterd en weet ik allemaal nog meer. Maar ik vind het origineel nog steeds het beste. Uit 1981. Kim Wilde, Kids in America. Deze plaat heeft natuurlijk geen uitleg nodig. Earth, Wind & Fire.

Ik heb bijna net als elke week een luxe probleem. Ik heb nog 4 platen hier klaar liggen die ik eigenlijk wil draaien voor 8 uur. En dat gaat hem niet worden, kan ik je nu alvast vertellen. Want de tijd is namelijk veel te kort. Want ik heb nu nog ongeveer een kleine 25 minuten aan muziek liggen. En als ik die allemaal helemaal wil draaien, dan gaat het hem. Dan heb ik oprecht een serieus probleem. Want er is namelijk een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu bijna gekomen. Want het zit er bijna op. Althans voor deze week. Geen paniek, volgende week zelfde tijd, zelfde zender. Naar de afsluiting van de basement. Want houd dat eventjes in de peiling. Want René die doet dan zijn allerlaatste uitzending vanuit de kelder in Egmond. Oh. En dat belooft wat te worden. Ik heb nog 1 plaat voor jullie klaarstaan en dan hou ik er gewoon mee op. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en zeer zeker tot volgende week. En dat is namelijk niet dat nummer, want die hou je dan maar te goed voor een andere keer. Want dat was Snap, Rhythm is a Dancer. Maar ja, dat halen we niet meer. Ik heb nog wel een andere. Daytona. Maar daar draait eigenlijk alles om. The Sound of Music. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en zeer zeker tot volgende keer. En dat is al heel snel. Volgende week zaterdag. Dan ben ik er weer bij. Om jullie te vermaken. Wat mij betreft tot volgende week. Hoi.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: mis het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een groep van 30 minderjarige asielzoeksters verhuist van Alkmaar naar Bergen. Ze worden opgevangen in Hotel Zeebergen. De meiden zijn tussen 15 en 18 jaar oud. Ze verbleven eerst in de Broekakkers bij Egmond Binnen, maar moesten weg na de vondst van asbest. Daarna volgde de tijdelijke opvang in Alkmaar. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op twee plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Rugelwaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. De flatwoning aan de Maasstraat in Alkmaar, waar zondag brand uitbrak, is onbewoonbaar. Dat bevestigt verhuurder Kennemer Wonen. De getroffen bewoners, hun moeder met twee kinderen, krijgen elders onderdak. Buren met rook- en waterschade kunnen in hun woning blijven en krijgen ondersteuning. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Alkmaar blijft van plan op te treden tegen de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar. Het COA plaatste in maart onverwacht ruim 50 mensen in het hotel. Volgens de gemeente past dit niet binnen de hotelbestemming en wordt mogelijk de omgevingswet overtreden. Het COA heeft geprotesteerd tegen de actie. Alkmaar bestudeert momenteel die reactie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: I want to talk to you.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you returned.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen zon. In het zuiden en zuidoosten kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
5: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
4: Wij in ieder geval wel.
6: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
4: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
7: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
4: Het stratenspel.
7: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
4: En Cabaret voor 9.
8: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
4: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
6: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
4: De info en hitkick. Best wakker.
9: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In het centrum van Herugowaard is zaterdagmiddag rond 12 uur een bestelbus in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. De bus stond kort daarna volledig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Gemeente en politie Dijk en Waard verbeteren hun strategie tegen vuurwerkoverlast. Aanleiding is een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, waarbij de spanningen op twee plekken hoog opliepen. In de Rivierenwijk en in Herugowaard moest de ME worden ingezet naar vernielingen en geweld tegen agenten. Er kwamen in totaal 936 vuurwerkmeldingen binnen. Het college wil voortaan eerder en gerichter ingrijpen. Vanaf dinsdag 30 juni krijgt de Noordervaart bij de omval nieuw asfalt. De werkzaamheden duren tot zaterdagochtend 4 juli. De weg is steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends dicht. Verkeer wordt omgeleid via Autoleek, ook bus 129 rijdt om. Fietsers kunnen de overzijde van de Noordervaart gebruiken. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak rond de Drentse kunstroof. Twee Herugowaardse hoofdverdachten kregen strafvermindering in ruil voor het teruggeven van de gouden helm van Koto Venesti en twee gouden armbanden. Een derde hoofdverdachte sloot geen deal, maar kreeg ook 4 jaar cel. Ook hij gaat niet in hoger beroep. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Typisch 80 presenteert. Meer muziek in het weekend met Live in Kansen.

verwacht hier een heel groot koor. Ik dacht namelijk net dat er 200 man stond en pech over de gek gaat, er staan hier gewoon makkelijk 5000 man. Dus dat moet veel groter klinken dan. Dat gaan we even proberen. En toch voor de mensen die het niet kennen, het zijn maar twee zinnen. Ik doe ze eventjes voor, komt ie aan.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
5: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In het centrum van Herugowaard is zaterdagmiddag rond 12 uur een bestelbus in brand gevlogen. De brand ontstond nadat de bestuurder de airconditioning had ingeschakeld. De inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. De bus stond kort daarna volledig in lichte laaien. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig uitbrandde. Vrijdagavond is een kind bijna verdronken bij het strand van Luna in Herugowaard. Omstanders brachten het kind naar de kant. Hulpverleners reanimeerden het slachtoffer ter plekke. Daarna is het kind met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. 1/5 van de bruggen in gemeente Alkmaar heeft de komende 5 jaar groot onderhoud nodig. Dat blijkt uit onderzoek van Cobouw en het NHD. 3 bruggen moeten worden vervangen. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. In Uitgeest moet 9% worden aangepakt. In Dijk en Waard zijn de bruggen voorlopig in orde. Hoge kosten zijn volgens gemeenten de voornaamste reden voor uitstel. Op het fietspad bij de rotonde Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar hebben vrijdag 2 aanrijdingen plaatsgevonden. Een fietser raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De veroorzaker is aangehouden. Hij reed zonder geldig rijbewijs. Later schepte een oudere automobilist 2 meiden op een e-bike. Ze kwamen er goed vanaf. De man moet zijn rijbewijs inleveren voor een rijvaardigheidstest. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Thank you.
1: James Ryan, thank you, James.
0: Cheers, mate. Thank you.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-out fase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt-het-vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In de videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Bobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.